0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. En zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: 6. Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens. Ze hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen, maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeente meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijk ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. De CDU boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen. Te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Zo weer het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aan. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel zeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren. Eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korte en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Jouw radio.

0: 6 uur. Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij 3 jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar 2 plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zijn er weer. Het wordt stilletjes aan buiten alweer sneller donker, helaas. Maar ja, ach, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. En we hoorden het nummer Let's Hear It for My Man, For My Boy, For My Baby. Ja, en wat heeft dat nou met het onderwerp te maken? Ja, dat zal ik jou vertellen, in het kort. Noodhulp in Gaza. Want vandaag loopt er een groepje scholieren van 's ochtends 9 tot vanavond 9 voor een grote buurtactie voor UNICEF. Nou wilde het, het geval dat ik had nog geen gast voor vanavond. En vanmiddag was ik thuis aan het werk en de deurbel ging. En daar stonden 3 jongeren voor deze actie. Een hele mooie actie. En daar vertellen ze dadelijk vanzelf alles over. Ook over Plumpy Nut en dat soort dingen. Nou, het zijn, de een van de 3 is volgens mij een rasechte verkoper. Hij deed heel erg zijn best en dat was echt wel leuk. Alleen ik had een ander voorstel voor ze. Joh, als jullie willen, mag je natuurlijk gewoon die hele actie komen vertellen bij mij in het radioprogramma. En zo geschiedde. Dus ze zitten hier, Cas, Tijn en Jeremy. En ze gaan dadelijk alles vertellen over noodhulp voor Gaza en noodhulppakketten.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en zoals ik al zei, heb ik hier in de studio drie jongens zitten die op het VWO zitten. Tenminste, twee daarvan zitten op het VWO. Het zijn wel drie hele goede vrienden van elkaar. En ja, ze mogen zichzelf eigenlijk wel voorstellen en ja, waarom ze dit doen en wat ze precies doen. Want ook voor mij is het dus eigenlijk gewoon ja, eigenlijk heel erg nieuw. En dan begin ik links. Zeg eventjes wie je bent en wat je doet. En hoe je aan deze actie bent gekomen.
2: Nou, ik ben Tijn. Ik zit op het 6 VWO en samen met mijn goede vriend Cas zitten we aan een profielwerkstuk voor ons laatste jaartje. Mm-hmm. Nou, toen gingen we kijken wat we wilden gaan doen. En toen leek ja, mensen helpen ons iets heel moois. En dat samen te voegen in het PWS leek ons een topplan. En nu zitten we hier.
1: Ja, dat is wel heel speciaal natuurlijk. Nou, aan jou dezelfde vraag.
3: Nou, ik ben Cas. Ik ben 18 jaar, ik zit ook op het VWO-6, samen met Tijn inderdaad. Nee, we moesten een mooie opdracht inderdaad voor het PWS. We dachten inderdaad van mensen helpen, het lijkt ons gewoon allebei super tof om te doen. Dus daarom zijn we echt met deze actie begonnen, ja.
1: Ja, en dan ga ik eerst even met jullie twee verder. Ja. Want anders gaan we weer van de hak op de tak, joh. PWS, voor de luisteraars die zoiets hebben van, wat is dat?
3: Een profielwerkstuk. Dat moet je altijd doen in je laatste jaar school, om het gewoon echt over te gaan.
1: Ja, en wat houdt dat dan, een profielwerkstuk? Wat
2: nou
1: houdt
2: ja,
1: dat precies
2: het
1: in?
2: Is, het is het cijfertje en dat wordt gecombineerd met nog een ander cijfertje. En dat met je examencijfers wordt uiteindelijk je uitslag of je geslaagd bent of niet geslaagd bent.
1: Oké. Okay. Hoe bepaal je met je profielwerkstuk waar het over gaat? Waar moet het aan voldoen?
3: Mag je eigenlijk echt helemaal zelf bepalen. Soort van, je hebt niet echt iets. Niet echt onderwerpen waarvan je uit moet kiezen.
1: Okay.
3: Je mag het echt gewoon helemaal zelf wel beslissen van ja, wat wil ik doen, wat vind ik belangrijk genoeg. Er wordt wel een groep gezet met z'n twee inderdaad.
1: Okay.
3: Dus ja, we zaten te denken en nou, we wisten gewoon eigenlijk niet zoveel. Dus we dachten, we gaan ons gewoon echt inzetten vandaag de hele dag voor de kinderen in Gaza.
1: Okay. En dan doe je dat vandaag. Maar dat is niet genoeg voor je profielwerkstuk, denk ik.
2: Nee, het profielwerkstuk zelf is eigenlijk een heel groot boekje waarin we dit ook allemaal uitleggen, hoe we erop zijn gekomen en hoe we het in elkaar hebben gezet. Mm-hmm. En dat uiteindelijk, dat boekje vormt ons PWS. En vandaag is eigenlijk de uitvoering van ons PWS.
1: Ah, dus het boekje is op zich al een beetje klaar?
2: Nou ja, daar moeten we ja, bij de uitvoering natuurlijk nog een goed verhaal van maken zelf. Mm-hmm. Ja. Dus daar gaan we nog mee aan de slag. Mm-hmm. Maar de opzet ligt er zich.
3: Natuurlijk, vandaag voeren we het echt uit. Nu moeten we natuurlijk ook gewoon, we gaan er ook inzetten wat de mensen ervan vonden natuurlijk. Van, we lopen dit rondje natuurlijk van 9 tot 9.
1: Ja.
3: Wat voor mensen ook aan de deur meemaakt, allemaal belangrijk wat voor verhalen van mensen hoort. Want heel veel mensen aan de deur komen ook gewoon natuurlijk echt met hun persoonlijke verhalen. En dat ja, vinden wij ook gewoon heel mooi om ook gewoon erbij te zetten.
1: Ja, nou dat is ook zeker zo.
3: Ja.
1: Die persoonlijke verhalen, heb je die vandaag ook allemaal opgehaald of ga je die later ook nog ophalen?
3: Nee, vandaag hebben we echt wel het meest geprobeerd op te halen. We hebben zeker wel wat verhalen gehoord, maar we eigenlijk wel tevreden mee zijn al. We kunnen bij onszelf zeggen, als het net niet helemaal vol staat nog het boek, kunnen we altijd nog tegen elkaar zeggen van, weet je, we lopen nog een keer dit rondje.
1: Oh, ja.
3: Maar dan moeten we nog even kijken aan het einde, helemaal aan het einde.
1: Ja. Oké, okay. Nou dan heb je dat gedaan. Ja, de telefoon gaat. Kan. Dan heb je dat gedaan. Dan heb je dus bepaald van, nou, we willen ons goed gaan inzetten. Hoe bepaal je dan dat dit het doel werd?
2: Nou, we vonden dit eigenlijk wel een mooi doel. Het is ook natuurlijk een heel groot doel wereldwijd. Mm-hmm. Dus dit was eigenlijk het eerste wat in ons opkwam. En dan moet je dat gewoon gaan doen.
1: Ja, ja. Want hoe kom je er dan op om iets voor UNICEF te doen?
3: Nou, sowieso onze beste vriend. Hij is 5 jaar geleden is hij gevlucht uit Gaza. We zitten met hem in de klas. Hij heeft ons gewoon verteld van ja, hoe het was. Die persoonlijke verhaal is natuurlijk zo heftig dat je ook bij jezelf gaat denken van ja, dat geef je geen enkel kind natuurlijk.
1: Nee.
3: En daarom hebben we ook echt wel besloten voor UNICEF. UNICEF is natuurlijk het grootste doel voor de kinderen echt.
1: Mm-hmm.
3: En daarom vinden wij echt gewoon het mooiste doel UNICEF.
1: Nou, zeker. Neem je zijn verhaal dan ook nog mee in het proefwerkstuk?
2: Zeker. Het zorgt voor extra motivatie natuurlijk om zoveel mogelijk mensen binnen te halen
1: ja,
2: vandaag.
1: Ja.
2: Zodat we echt de hulp kunnen bieden die daar nodig is.
1: Ja, ja zeker. Dat is echt wel. Wat vindt hij er zelf van?
3: Ja, super tof natuurlijk dat we dit voor hem doen. Ja, hij vindt het alleen maar mooi dat wij vandaag ons echt inzetten. Hij is ons gewoon heel dankbaar natuurlijk dat we dit gewoon echt voor hem doen ook.
1: Ja. wel mooi.
3: Ja,
1: ja. Dat is ook echt heel nobel. Alleen, ja, dan heb je je daarvoor... je moet een proefwerkstuk maken. Oké, we gaan het daarover hebben. En waar begin je dan?
2: Heel lang discussiëren.
1: Waar discussieer je over dan?
2: Nou, hoe we het gaan uitvoeren, wat we willen doen. En daar heeft dus onze grote vriend Jeremy ook heel erg mee geholpen. Ja, hoe we het uiteindelijk echt allemaal goed in zijn werking konden laten gaan. En dan gewoon verder, steeds stapjes zetten. En dan uiteindelijk ben je waar je wil zijn. En dan ga je de straat op.
1: Ja, dan komen we zo naar het bruggetje naar Jeremy natuurlijk. Jeremy, jij zit niet meer op school.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, maar je bent wel een goede vriend. Met z'n drieën zijn jullie goede vrienden.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook een beetje jouw vak

0: ook dat UNICEF is best wel een grote organisatie. Daar mag je niet zomaar de straat voor op.
1: Nee, dat klopt. Je moet sowieso als eerste een wervercertificaat halen. Dan moet je gewoon een toets doen. Moet je ervoor zorgen dat je alle dingen gewoon compleet hebt. Qua gedragscode, qua wat wel mag, niet mag. Wat je wel en niet mag vertellen. Die toets die duurt ook wel even. Ben je ook even wel zoet mee, zeg maar. En je mag er ook echt mee op de straat op het punt dat je die certificaat ook gehaald hebt. Hou je hem niet, mag het dus ook niet.
0: Ah, en daar ben jij om de hoek ook komen kijken om ze daarmee te helpen met dat certificaat?
1: Ja, zeker weten. Dan hoeft ze niet al dat leren zelf te doen. Ik heb ze het gewoon een beetje uitgelegd. En toen snapten ze het aardig snel. Ze zijn twee slimme jongens, dus dat is mooi.
0: Oké, mooi. En hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Heb jij dat dan ook geregeld, Jeffrey, met UNICEF? Dat je dan ook daadwerkelijk zo'n pasje krijgt. Dat je de straat op mag en waar je de straat op mag?
1: Nee. Dat hebben hun geregeld. Gewoon samen met hun school, zeg maar. Dat is dat eigenlijk.
0: Oh, mooi. Gaaf. Nou, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat je dan heb je zo'n certificaat. Maar dan mag je nog niet zomaar de straat op, denk ik.
2: Nee. Om heel eerlijk te zijn, hebben wij dat niet heel erg geregeld natuurlijk. We zijn gewoon naar school gegaan. We hebben tegen school gezegd van, kijk, dit is ons plan. Dit willen we echt gewoon doen voor het PBS. Mm-hmm. Dit is ook het verhaal erachter natuurlijk, dat we dit echt willen doen.
0: Ja.
2: Toen heeft school gezegd van, supergoed idee. We gaan het voor jullie regelen.
0: Ja.
2: Ja, super simpel. Ja, natuurlijk, als school heeft natuurlijk iets meer zeggen daarin dan wij als twee jongens.
0: Ja. Nou ja, fijn toch?
2: Ja, super tof.
0: Ja, want jullie hebben ook echt, jullie zijn vandaag echt van 9 tot 9 vanavond zijn jullie op pad. En jullie hebben ook echt alle drie zo'n pasje bij je. Dat je laat zien dat je mag collecteren, heet het dan, voor UNICEF.
2: Ja.
0: Krijg je die dan van een bepaalde gemeente? Mag je dat overal doen? Of krijg je een wijk?
3: UNICEF... UNICEF die boekt dan bepaalde wijken waarin gelopen mag worden.
0: Ja.
3: En daar hebben wij er vandaag eentje voor aangewezen gekregen.
0: Ja.
3: En dat pasje krijg je dus als je de toets met succes hebt afgerond.
0: Gaaf. Maar jullie komen zelf niet uit Papendrecht?
3: Nee.
0: Hadden jullie ooit wel eens van Papendrecht gehoord?
3: Om heel eerlijk te zijn.
0: Niet echt. Want jullie komen uit Rotterdam.
3: Ja.
0: Nou is dat natuurlijk, wij zeiden het al, we zijn geboren getogen in Rotterdam. Dus heel veel import hier zo in Papendrecht, dus dat maakt ook niet uit. Maar dat is wel, maakt dat het makkelijker dat het buiten je eigen gemeente is? Dat je daar echt geen bekende ziet, of maakt dat niet uit?
2: Ja, dat maakt wel iets makkelijker natuurlijk, want je weet, die mensen zie je toch nooit meer. Maakt het iets simpeler, maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een hele ander soort mensen waar je aanbelt.
0: Ja.
2: Want je hebt natuurlijk per gebied soort van wel ander soort mensen. En dat merk je ook wel echt hoor, maar gewoon een beetje aan werken.
3: Maar ik denk dat het ook leuker is, omdat je hier natuurlijk niemand kent, dat ze ook echt meehelpen voor waar jij staat. En niet alleen om wie je bent natuurlijk. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een mooi iets.
0: Ja, en dan kom je zomaar bij een... Kan je zomaar bij een...
3: Zomaar bij een radiostation terechtkomen.
0: Terechtkomen. We gaan dadelijk eventjes vertellen wat jullie precies doen. En het waarom is heel duidelijk. Echt fantastisch. En hoe lang jullie nog bezig zijn. En hoe misschien luisteraars jullie nog zouden kunnen helpen. Maar we gaan eerst eventjes wat spraakwater innemen.

0: Trots op Papendrecht.
1: Zo. Hij denkt ook van ik zet hem even harder, dan is ze wakker. Nou, ik was wel wakker hoor. Maar ik was gewoon eventjes wat te drinken aan het inschenken. Moet ook gebeuren, ik zei het al, spraakwater. Hier in de studio zitten nog steeds Cas, Tijn en Jeffrey.
2: Nee.
3: Geen Jeffrey. Jeremy.
1: Jeremy, ja. Oh, dat is erg. En dat komt omdat ik niet opgeschreven had. En meestal schrijf ik het op, maar dat heb ik nou niet gedaan.
3: Kan
1: ja. Jullie zijn bezig om noodhulppakketjes op te halen en te vragen aan iedereen om mee te helpen voor noodhulp in Gaza. Voor een van jullie beste vrienden die daardoor die hulp nu staat waar die staat. En zich heel goed voelt. Woont hij hier ook in Nederland?
4: Zeker, in Rotterdam.
1: In Rotterdam. Rotterdam. Kijk, ja, mooi. Wat zij bij UNICEF onder andere doen, want daar konden jullie ook zo mooi smeuig over vertellen, is die hebben iets met Plumpy Nut.
5: Yes, dat klopt.
1: Wat is dat?
4: Dat zijn kleine pindakaaszakjes die UNICEF zelf heeft ontwikkeld. Mm-hmm. En je zit eigenlijk, alle voedingsstoffen in die iemand nodig heeft. Het is heel goedkoop om te maken. Dus daarmee kun je met een kleine donatie kun je echt heel veel betekenen voor de mensen daar.
1: Oké. Want de noodhulppakketten die jullie opvragen, die jullie willen leveren, wat zit daar allemaal in?
5: Nou, we hebben drie verschillende pakketjes eigenlijk. Eentje van 10 euro, gewoon met die plumpnuts en dat. En gewoon drinkwater, dat de kinderen gewoon echt de basisbehoeftes binnenkrijgen. Ja, voor 15 euro komen er ook gewoon medicijnen bij kijken. Dat de kinderen gewoon die echt de hulp nodig hebben, gewoon die ook kunnen krijgen. En met 20 euro ook nog menstruatieproducten. Dat gewoon de meisjes die daar zijn ook gewoon echt de hulp. Dat ze dat niet zonder iets hoeven te doen, soort van.
1: Ja.
5: Dat zijn de pakketjes.
1: Dat zijn de pakketjes. En gaat het dan om eenmalige hulp of om repeterende?
6: Dat mogen ze lekker zelf bepalen.
4: We hebben een hele mooie open steuncampagne. Waarin iedereen lekker zelf kan bepalen voor hoeveel ze mee zouden willen doen. En hoe lang ze mee zouden willen doen. We vragen natuurlijk iedereen om het zo lang mogelijk vol te houden. Zodat we echt de grootste impact kunnen maken. Mm-hmm. Mocht dat niet lukken, dan zijn we wel heel blij met...
5: Nou, iets kleins, iets eenmalig is natuurlijk supergoed. Maar we vragen wel echt aan iedereen om het zo lang mogelijk vol te houden. Maar het is natuurlijk alsnog een open steuncampagne. Dus mensen mogen het gewoon zelf in de handen hoe lang ze mee willen helpen.
1: Ja. En nu hadden jullie het ook echt over de hulp voor Gaza. Waarvoor speciaal daarvoor? Ja, voor die vriend natuurlijk. Maar volgens mij was er nog een reden.
6: Ja, dat is gewoon belangrijk.
1: Ja. Je had het ook iets over dat de grenzen open waren.
6: Ja, als het goed is, was er iets van een staakt vuur getekend. Maar we weten allemaal dat ze zich niet echt aan die afspraak houden.
1: Nee.
6: Maar het was altijd het proberen waard.
1: Ja, ja. Ja, want het is ook niet makkelijk om daar hulp te krijgen.
6: Nee, zeker niet.
1: Nee.
6: Hartstikke lastig.
1: Maar dat maakt het ook, voor jullie is het ook niet makkelijk om zomaar langs de deuren te gaan en aan mensen te vragen of ze willen helpen.
6: Oh, jawel.
1: Is dat niet zo moeilijk?
6: Nee, zeker niet. Je zegt gewoon even waarvoor je er staat. Je vraagt of ze een pakketje mee willen helpen en dan zeggen ze ja.
1: Dan zeggen ze ja.
6: Iedereen heeft meegedaan. Iedereen.
1: Hoeveel pakketjes hebben jullie vandaag?
6: 98.
1: Kijk, top.
6: Dus dat zijn 98 kinderen die wij uit de ondervoeding geholpen hebben en de toekomst in kunnen sturen.
1: Ja, mooi is dat, hè?
6: Zeker weten.
1: Ja. Krijgen jullie daar dan, als jullie dat dan daarvoor geholpen hebben, krijgen jullie dan achteraf ook nog iets te horen daarvan?
6: Hoe bedoelt u?
1: Nou, of je nog hoort waar het terecht is gekomen, hoe het met die kinderen gaat of wat dan ook. Of is dat echt heel algemeen?
6: Ja, gewoon in Gaza.
1: Ja, dat snap ik. Maar je krijgt niet echt dingen terug van UNICEF.
6: Nee, de donateurs zelf wel. Die krijgen gewoon een mailtje om te laten zien welk kind ze uit de brand geholpen hebben. Wat voor mooie dingen ze hebben kunnen doen en zo.
1: Oké.
6: Alleen wij niet.
1: Dat gebeurt wel.
6: Ja, de mensen die meehelpen.
1: Ja?
6: Alleen wij krijgen er niks over te horen.
1: Nee, oké. Maar als je dus jullie hebt geholpen om een pakketje te ondertekenen, zeg maar. Ja. Dat je eraan meedoet. Die krijgen dus wel bericht thuis dat ze een bepaald kind hebben geholpen.
6: Ja, zeker weten.
1: Oh, mooi is dat. Dat is ook best wel een hele organisatie.
6: Klopt.
1: Ja. Wat is jullie doel? Hoeveel pakketjes willen jullie? Of heb je daar geen doel aan gehangen?
6: Zoveel mogelijk. Ja. Maar altijd meer.
1: Ja.
5: Nee, ons doel was eigenlijk 100. Dat gaan we makkelijk halen vandaag. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje onderling besloten dat we hem gaan verhogen naar 200.
1: Kijk, mooi. Want...
6: In het laatste uur. Ja. Ja. Heel sterk, jongens.
4: Misschien na deze radio-uitzending wel.
1: Ja, wie weet. Ja, inderdaad.
6: Gewoon even allemaal massaal met ons meekomen doneren.
1: Nou, kijk. Want waar kunnen ze dat doen eventueel? Want jullie lopen hier in Papendrecht tot 9 uur.
6: We gaan zo meteen naar de Albert Heijn bij de Papendrecht. Daar zullen we dan ongeveer om een uurtje of 7:45 zijn. Iedereen die mee wil helpen is van harte welkom. We zullen alles even haarfijn uitleggen daar zo. En we hopen dat er nog 150 mensen naartoe komen.
1: Kijk, nou, dat zou mooi zijn, dat inderdaad. Zou heel mooi zijn. En jullie hebben vandaag die actie gedaan. De benen uit je lijf gelopen.
6: Ja, zeker.
1: Proeft het nou meer dat je misschien nog een keer een dag wil?
6: Dat doe ik al, het is mijn werk.
1: Ja, voor jou wel, maar voor jullie jongens?
5: Nou, ik vind het echt wel leuk. Alleen weet ik niet of ik het echt heel vaak zou volhouden, om heel eerlijk te zijn. Het zijn natuurlijk gewoon superveel stappen die je zet. Ook krijg je soms al een beetje boze mensen aan de deur.
1: Ja?
5: Ja, zeker. Die dan, maar ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of ik het echt als, zoals Jeremy als mijn werk zou willen hebben.
6: Generatie is gewoon van suiker geworden.
1: Wat was jullie leeftijd ook alweer?
6: Ik ben een maand ouder dan ik.
1: Ja, dat is echt een generatiekloof, die voel ik. Ja,
6: zeker weten.
1: Ja.
6: Kas komt uit 2008, hè. Dat klinkt wel heftig.
1: Geweldig. Jeremy die is al aan het werk. Maar jullie moeten dus je laatste jaar in. Enig idee wat jullie hierna willen gaan doen?
4: In ieder geval een tussenjaartje. En misschien in dat tussenjaartje wel even bij Jeremy kijken of dit ook wat voor mij is. En dan,
1: ja, toch wel?
4: Ik vind het wel leuk. Een beetje gesprekjes hebben met mensen. Mm-hmm. Mensen proberen te overtuigen voor iets goeds natuurlijk.
1: Ja.
4: Dat beviel me wel vandaag.
1: Kijk, mooi. En jij?
5: Ja, ik ga ook een tussenjaartje. Ga ik gewoon nog even ontdekken wat ik eigenlijk precies wil doen. Ik zou het op dit moment echt niet durven te zeggen. Ik ga denk ik wel gewoon veel werken. Ik weet niet helemaal zeker of ik bij Jeremy ga werken. Maar misschien als Stijn me overhaalt, als hij een salesmanetje hoort, dat het dan wel moet goedkomen.
1: Ja, inderdaad. Zeker. Nou, in ieder geval, het hart zit bij jullie echt wel op de goede plek. Jullie zetten je echt in onbaatzuchtig om mensen te helpen. Dat proeft in ieder geval naar meer, volgens mij. Dus ik wens jullie heel veel succes. En waar zouden jullie het zelf mee willen afsluiten?
6: Even een shout-out naar de vriend die uit Gaza komt natuurlijk.
5: Ja, 100%.
6: Een shout-out naar jou, Rami Jabali.
1: Ja. Geweldig.
6: Dikke SO.
1: Ja, mooi.
6: En kom vooral allemaal naar de Albert Heijn toe. Doe lekker mee, notenpakketje, lekker laagdrempelig.
5: Red er gewoon een lekker kinderleven mee. Kom gewoon mee helpen.
1: Vanavond tot 9 uur zijn jullie daar te vinden.
6: 9:30, speciaal voor de mensen die willen komen.
1: Ze gaan vanavond gewoon later naar bed en morgen later naar school, denk ik. Maar ach, alles voor het goede doel, toch?
6: Zeker weten.
1: Dank jullie wel. Ik vond het heel leuk, zo spontaan, deze actie.
5: Ja, nou, wij ook.
1: En ik hoop dat, dat we op deze manier dat we een steentje bij kunnen dragen aan jullie PWS in ieder geval. En natuurlijk aan UNICEF en de noodhulppakketten en het goede doel. Dank je wel. En wie weet treffen we onze paden elkaar nog eens een keer.
4: Wie weet.
6: Ja, wie komt helemaal goed.
1: Dank je wel.
0: Trots op Papendrecht.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en dan hebben we het over de jeugd van tegenwoordig. Maar er zitten dus ook nog wel gewoon dit soort pareltjes tussen. Ik vond het in ieder geval bijzonder genoeg om heel spontaan de jongens uit te nodigen. Van joh, als jullie toch hier lopen om geld op te halen. Of tenminste op te halen om zoveel mogelijk noodhulppakketjes voor UNICEF, voor Gaza bij elkaar te verzamelen. Langs deuren gaan en de hele dag hier in Papendrecht lopen met goedkeuring voor UNICEF. Kom gewoon vanavond in mijn radioprogramma. En wat schetst mijn verbazing, ze doen het. En ja, ze zijn gewoon ontzettend goed bezig. En dat voor hun vriend die 5 jaar geleden op basis van dezezelfde pakketjes gewoon goed terecht is gekomen en daar echt heel veel hulp aan heeft gehad. En dat heeft hun ook over de streep gehaald van joh, dit gaan wij doen en dit gaan wij gebruiken voor onze proefwerkstuk. Wat we aan het eind van het jaar in moeten leveren. En ik vond het echt een heel mooi verhaal en ik hoop dat ze zoveel mogelijk pakketjes ophalen. Wil je nu zijn hart onder de riem steken of ook zo'n pakketje aanschaffen? Ze staan op winkelcentrum Wilgedonk. En daar staan ze tot 9:30, 9:30. Dus als je even een boodschapje nodig hebt, ga het even halen en ga even bij ze langs. En hoor het verhaal even aan. Ik wil ze in ieder geval hartelijk bedanken langs deze weg dat ze de moeite hebben genomen om in de uitzending te komen. En zij hebben er weer een verhaal bij. En zeker ook voor een proefwerkstuk. Geeft toch wel extra punten, denk ik. Dus even een oproep aan de leerkracht. Ik dank jullie in ieder geval hartelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: 6 uur. Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. En zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hit.

0: Kan natuurlijk wel een gedachte genieten.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen voelen

0: plaatje bij. Deze van Jay and the Americans uit de jaren 80. Caramia, een beetje jaren 60 sfeer. Welkom, FM, DAB+, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, maar vooral Zuid-Holland. Welkom, wij zijn Atos Radio en Drechtstad FM. Wij geven jou de swingende hitmiddag.
1: Deze zwijmeldrang smelt je als een bolletje ijs in de zon weg.
0: Ja, het is maar dat je het weet. Een echte zwijmeldrank voor jou op de radio. Ga dicht tegen elkaar aan zitten en geniet van deze hele mooie van Paul Carrack.

0: automobilist in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Club Den Hof Polderpop.

0: Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de koning van de echte hits. Theo van Gameren.
1: Theo van Gameren. Een van de winnaars op Drecht

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen. Maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog vijf verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Zoals gebruikelijk op donderdag, de avondspits weer hartstikke druk met bijna 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je een half uur. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout Oost en Nieuwedijk 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. 11 kilometer file met een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn de verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie in de buurt van de school een 18-jarige verdachte voor arresteren. Gisteren deed ook iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. Daarvoor zit inmiddels een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. Komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna €1 miljoen, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland. En 1 op de 12 schepen wacht langer dan een uur in Rotterdam. En dat komt niet alleen door de terminals. Ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal moeilijk inschatten hoeveel tijd er nodig is. Het aantal mensen dat werkloos raakt na een reorganisatie of faillissement neemt toe. Vorig jaar verloor 1 op de 12 mensen hun baan doordat hun bedrijf ermee ophield of moest bezuinigen. Het zijn er 1,5 keer zoveel als 3 jaar geleden, schrijft het CBS. De meeste mensen die ontslag krijgen zijn gewoon zelf opgestapt vanwege ander werk of omdat ze voor zichzelf zijn begonnen. Op de tweede plaats staat het aflopen van een tijdelijk contract. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark heeft aangifte gedaan. Met de politie is afgesproken dat de komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. Ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer, zonnig, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het helder, droog en het koelt ook flink af. Minimum temperatuur vannacht 6 graden in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en de temperaturen lopen dan op tot uiteindelijk 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Evengoed van de ANWB. De avondspits verloopt ook in het zuiden van het land. Druk met op een aantal plekken lange dagelijkse files. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en het Vonderen 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Zaltbommel. Een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. En 9 kilometer file. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven Zuid en knooppunt Neder. Heide 6 kilometer file met bijna 3 kwartier op straat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job Witte Bos. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Ray Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Ja. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Als je in het kader wat de organisatie doet, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
0: Oké, goed om

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn de verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie van de school een 18-jarige verdachte voor arresteren. Gisteren deed ook iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. Daarvoor zit inmiddels een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn de verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-School.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Tegen NRC zeggen medewerkers nu te verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van de straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zo verwachten ze. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, zegt de leiding. Ook denkt de politietop dat de mensen die straks niet langer nodig zijn bij de cellenblokken op straat kunnen gaan surveilleren. Maar ook daar plaatsen agenten vraagtekens bij, zeggen ze tegen NRC. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen op de Merwedebrug die zouden moeten voorkomen dat mensen van de brug springen. De zogeheten 113-borden zouden op de brug bij Gorinchem automobilisten kunnen afleiden, zegt Rijkswaterstaat. De gemeente Altena had plannen om mensen met borden te wijzen op 113 zelfdodingspreventie. Daar kunnen mensen mee bellen voor een luisterend oor. Langs het spoor staan zulke borden al en daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt de gemeente Altena aan om ze langs de fietspaden te plaatsen. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. En dat komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna 1 miljoen euro, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland. En 1 op de 12 schepen wacht langer dan 1 uur. En het komt niet alleen door de terminals, maar ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal moeilijker inschatten hoeveel tijd nodig is. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark doet aangifte. En met de politie is afgesproken dat de komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. Ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer, flink wat zon nog, maar het koelt later vanavond flink af. Blijft helder, 6 graden is het in het oosten van de regio. Morgen dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land. Maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Zo knap het Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: Welkom, fijn dat u luistert. U hoort weer een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En die liedjes zijn allemaal gemaakt met liefde voor de taal, zou ik daaraan willen toevoegen. We hebben ook deze week weer een speciaal thema. En toen we vorige week hier uit de studio naar buiten keken, toen was het herfstig. En toen dachten we, nou, volgende week maar dan een special over herfst. Maar kijk aan, deze week is het gewoon, of deze avond in ieder geval, is het prachtig najaarsweer. Maar het is wel najaar. Dus we gaan gewoon nummers over de herfst draaien. We beginnen met Bluff. En dat liedje heet Oktober.

0: Aldus Bluff. U krijgt van mij zoals elke week een gedicht. Het vallen van het blad. Oktoberwind blaast in de blaren. Ze liggen allemaal op het pad. Ik mis je nu al een paar jaren. Vooral bij het vallen van het blad. Ik mis je niet bij zonneschijn. En 's winters doet het ook geen pijn. Maar sinds jij van me bent gejat, vervloek ik het vallen van het blad. Het best wat je van Black & Decker had. Mijn god, mijn schat, wat blies jij lekker blad.
1: Kijk,

herfst en Nieuwegein, u had hem vast herkend, Spinvis. En ja, bijzonder hoe dit nummer eindigde met het stemmen van een gitaar. Dat lukte nog niet helemaal volgens mij. Maar dat was vast de bedoeling. We gaan door met een nummer over de herfst. En dit liedje heet ook gewoon Herfst. En het wordt gezongen door Rob de Nijs.

Gentle en de Boer maakte een live album dit jaar. Dat heet Muntsnoep. Live in het Concertgebouw. En daarvan draaiden wij het nummer. U raadt het al. Herfst. We gaan door met iemand die zingt over dat prachtige herfstweer dat ook bestaat. En dat is Herman van Veen. En zijn liedje heet Herfstzon.

Herman van Veen van zijn album, dat kun je wel zien. We gaan iets draaien van Wende Snijders. Zij maakte 20 jaar geleden exact een album met Franse chansons. Dat heeft ze wel meer gedaan, maar dat album heette La Fille Noyée. En daar staat ook een duet op in het Nederlands, samen met Huub van der Lubbe. En dat heet Alleen de Wind Weet.

U hoorde Peter van Rooyen. Misschien wel het mooiste nummer van dit uurtje van Mens Durft te Leven. We draaien nog steeds liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En die Peter van Rooyen die opereert een beetje op de grens tussen kleinkunst en popmuziek. Als singer-songwriter. Hij heeft verschillende keren de nominatie gehad voor de Annie M. G. Schmid prijs. Maar hij heeft ook een popprijs gewonnen. Dus zo zie je maar. We gaan door met een nummer van Gerard van Maasakkers. Dat is die Brabantse troubadour. En ook hij heeft een nummer dat heet Oktober.

0: Gerard van Maasakkers. U had hem wellicht herkend. En ook dit was weer een heel melancholiek nummer. Maar wat wil je ook met een special over de herfst? Dan kom je daar toch eigenlijk moeilijk onderuit. Hoe zit dat eigenlijk met het volgende nummer? Nou, dat valt in ieder geval in onze vaste rubriek van de oude doos. En dat moet je niet letterlijk nemen. Maar het zijn meestal nummers uit de jaren 50, jaren 60. Of artiesten die toen heel actief geweest zijn. Maar Willeke Alberti heeft bijvoorbeeld in 1998 nog een prachtig album gemaakt. Dat heet Zeilen op de Wind. En daarop staat het prachtige De Herfst van Mijn Leven.
1: Uit den ouden doos.

kijken naar beneden. Het dal van mijn verleden, gevuld met zoveel pijn. Maar alles wat ik heb,

0: Je hoorde het duo Maartje en Kine en hun theatershow The Bingo Show. Die is genomineerd voor de Pulifinario. Die prijs, die grote belangrijke cabaretprijs die genoemd is naar die beroemde conferentie van Toon Hermans. Wij gaan snel door met onze volgende vaste rubriek. En dat is de vertaling. En vrij ongebruikelijk, maar we hebben deze keer een vertaling van een, ja, je mag eigenlijk zeggen een rocknummer, of misschien zelfs wel een hardrocknummer, want zo mag je die band van die Vandenberg heet toch wel noemen. In het Engels heet het nummer dus Burning Heart, maar daar heeft kleinkunstenaar Bert Herink een vertaling van gemaakt die precies in ons thema, binnen ons thema valt van deze week, namelijk najaarszon.
1: Priadal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rediad amlaen.
2: Shepherd and Aitico, fe chyna'r ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

0: U hoorde Wietske Lubis, tekstschrijver en schrijfster en zangeres. En Johan Hogeboom, ook bekend cabaretier, kleinkunstenaar. En ook hun liedje heette Najaar. Dit brengt ons aan het einde van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We draaiden een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Want dat is ons motto. We hopen dat u volgende week weer luistert. Dan hebben wij als thema afscheid. Veel bezongen natuurlijk, dus het moet niet zo heel erg moeilijk zijn om daar een prachtige collectie liedjes bij te vinden. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. We gaan eruit met Neka en die zingen Herfst.
1: Ik hou van de herfst, kan er niets aan doen. De herfst

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland, op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Via Cultura Live. Rentse Talkshow. En samenwerking met omroepen uit het Drecht. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
1: Een hele goede avond en welkom bij Via Cultura Live. Gezondheidsstudio Ooi. En dit is de editie voor de week tegen eenzaamheid. En we gaan allereerst luisteren naar een afgeschreven verhaal. En het wordt voorgedragen door Simone. Mijn naam is Hanna.
2: Kort geleden was ik ingetrokken in mijn nieuwe appartement. Een aantal verdiepingen van de grond. Als ik op mijn balkon sta, heb ik uitzicht tot een uitgestrekt pad. Met daarnaast twee grote grasvelden, lantaarnpalen en bankjes. Het is mij opgevallen dat op een van die bankjes altijd een oudere man zit. Alleen. Ik was het huizen een beetje zat. Ik was het inrichten zat, het klussen zat, het uitpakken zat. Dus het leek mij een goed idee om er eens op uit te gaan. Ik zou zeggen dat ik zo'n 30 minuten gestapt heb. En op mijn terugweg loop ik over het lange pad dat uitgestrekt voor het flatgebouw. Hé, de man zit er weer. Beleefd vraag ik aan hem of ik naast hem mag zitten. Hij knikte vaag. Ja. Het duurde niet lang voordat de nieuwsgierigheid het beste van mij nam. En ik vroeg, meneer, hoe komt het eigenlijk dat u zo alleen bent? Even was het stil. Een lege stilte. Daarna antwoordde hij. Ik ben niet alleen. Niemand is alleen. Het is onmogelijk. Een tweede stilte heerste kort, voordat hij zijn antwoord vervolgde. Ik ben wel eenzaam. Ik fronste. Wat bedoelt hij nou in hemelsnaam daarmee? Maar meneer, is dat niet hetzelfde? De man moest grijnzen, alsof ik uit volle overtuiging zei dat de aarde plat was. Nee, dat is nog lang niet hetzelfde. Ik zal je iets vertellen. Kantelde zijn lichaam iets meer mijn kant op. Alleen zijn, jonge dame, is onmogelijk. Je hebt altijd mensen om je heen. Je kan pas alleen zijn wanneer de gehele mensheid vergaat. Behalve jij. Maar eenzaamheid daarentegen is wanneer je je favoriete maaltijd hebt gekookt en vervolgens alleen moet eten omdat diegene er niet meer is. Eenzaamheid is wanneer je iets waanzinnigs in je leven hebt behaald, maar niemand hebt om het mee te vieren. Eenzaamheid is wanneer je geen warme plek hebt waar je thuis kan komen tijdens feestdagen, zoals je Pasen of je Kerst. Het kwartje valt, ik knik begripvol. Meneer, hoe komt het eigenlijk dat u eenzaam bent? De man kijkt ineens weg. Alsof het gevoel van gezien worden onaangenaam is geworden voor hem. Eenzaamheid knaagt aan je. Vaak is het gepaard aan iets dat je mist in je leven. Het kan een persoon zijn of een sociale handeling. Een plek, intimiteit. Het is altijd heel persoonlijk. Ik, bijvoorbeeld, mis de aanwezigheid aan mijn vrouw die is heen gegaan. Vraag eens aan jezelf af. Voel jij je eenzaam? En zo ja, wat mis je? Met heel veel dank aan Eva Linde, want zij is de schrijfster. Een groot applaus voor Eva Linde, alsjeblieft.
1: Dan nu een fragment van het interview van de schrijfster van het verhaal en van Sterre die naast haar zit.
3: Ik ben Evelina Houser, 17 jaar oud. Ik zit in mijn examenjaar op de middelbare school. Daarnaast heb ik twee banen. Maar de baan wat eigenlijk nu relevant is, vooral is de jongerennetwerk van de Adviesraad Dordrecht Sociaal. Mensen zeggen vaak van, je bent helemaal niet alleen. Maar persoonlijk, het is zo om te zeggen. Terwijl het is best wel pittig iets om mee te zitten. Dus ik zou zeggen, kijk waar die eenzaamheid vandaan komt. En probeer daar misschien vanuit jezelf of misschien aan de hand van een gesprek met iemand anders om te kijken hoe je dat mogelijk zou kunnen oplossen of kunnen verminderen.
4: Nou, ik ben Sterre. Ik ben 21 jaar en ik ben oprichter van Atelier Molly. En ik ben moeder. Dat zijn wel de twee leukste dingen in mijn leven. En Atelier Molly, ja, dat is waar we nu zijn. Het is een sieradenwinkel en een ontmoetingsplek. Bij de jongeren die hier komen en die zich eenzaam voelen, merk je eigenlijk vooral dat social media een heel grote rol speelt. Je krijgt constant andere mensen hun leven voor je en je denkt de hele tijd ik moet dit anders doen. En dan veel jongeren gaan zich ook raar voelen dat zij niet op een plek zijn zoals de mensen die zij op social media zien en zo. En dan ervaar je best wel snel eenzaamheid, want je denkt waarom is mijn leven niet zoals die van hun dat is, zeg maar. Ik denk dat het meeste kan helpen om te weten wat is het wat je voelt. Ik denk dat je vooral iemand nodig hebt die jou op het goede pad kan zetten.
3: Maar ik denk zeker dat mijn moeder wel een sterk gevoel van eenzaamheid kan hebben. Vooral ze is een alleenstaande moeder sowieso van twee kinderen. En daarbij doet ze alles op haar eigen been. Ze heeft niemand echt die haar heel erg steunt of zo in de opvoeding en in het huishouden. En ik denk ook gewoon te veel voor haar kan zijn soms. En ik gun haar gewoon het beste en dit is niet wat ik haar gun.
1: Ja, en dan zit ik aan tafel met, nou, wat ik al eerder zei, Sterre en Evelinde.
3: Ik ben Evelinde.
1: Evelinde, daar ben ik toe. En dan zit ik ook aan tafel met Petra Roelofs. Ja. En jij bent eenzaamheidsspecialist.
5: Ja.
1: En jij bent ook uitvoerder van de cursus Positief Leven.
5: Ja.
1: En Jaden, jij bent ook van het jongerennetwerk waar jullie ook bij zitten, toch?
6: Klopt.
1: En samen gaan we verder kijken wat jullie gehoord hebben.
6: Zeker.
1: En nou viel mij iets op in het filmpje van Evelinde, dat je zei van ja, over de eenzaamheid, waar komt dat nou vandaan? En dat jij in jezelf kijkt waar dat vandaan zou kunnen komen. Dat je dat bij de ander ook kunt afvragen. En hoe doe jij dat?
3: Voor de een denk ik is het wel veel makkelijker dan de ander. En voor mij is het best wel makkelijk om mezelf in de schoenen van een ander te zetten. Je hoeft misschien niet zelf meegemaakt te hebben of te begrijpen, maar ik heb best wel een fantasierijke gedachte eigenlijk. Dat is voor mij best wel makkelijk om te stellen hoe het voor iemand kan zijn.
1: Ja. En dus empathie.
3: Ja.
1: Dus invoelen van een ander.
3: Ja.
1: Ja. En jij geeft iets heel anders aan, wat ook heel belangrijk is in je eenzaam voelen, is dat social media daar ook bij komt kijken. Dat jongeren dat zien en denken, hé, waarom ziet mijn leven er eigenlijk niet zo uit? Daar iets meer over vertellen. Wat je daarmee bedoelt.
4: Je ziet de levens van heel veel mensen. En dat is in mijn ogen niet gezond. Het kan zo lastig zijn om iedereen zijn hoogtepunten te zien. En er zijn mensen die ook hun dieptepunten delen, maar zelfs dat is geknipt en geëdit. Dus het is, je kan je best wel een buitenstaander voelen, denk ik. Ja. Dat het vooral is.
1: Dus je zegt eigenlijk dat jongeren het moeilijk vinden om iets te zien op social media en dat het echt is. Om dat dan niet per se gelijk te internaliseren. Dus dat zelf ook te denken, waarom is mijn leven niet?
4: Maar dat gaat ook heel onbewust. Het kan ook best wel zijn dat je bewust bent van social media is niet zoals het allemaal lijkt. Maar onbewust, je ziet wel het perfecte plaatje.
1: Ja.
4: En kan je dat toch wel in je hoofd iets gaan doen daarmee.
1: Ja, zo'n verlangen naar zoiets.
4: Ja.
1: Dat is ook zo zijn. En jullie zijn dus een jongerennetwerk.
5: Ja.
1: En wat houdt dat in en waar zitten jullie dan precies?
5: We zitten op verschillende locaties door Dordrecht heen.
1: Mm-hmm.
5: Ja, het verschilt elke keer eigenlijk wel.
1: Mm-hmm.
5: En waar wij het vooral over hebben, zijn de jongeren uit Dordrecht.
1: Mm-hmm.
5: En omsteden uiteraard ook. Onderwerpen gaan eigenlijk over van alles.
1: Ja. Wil je er een paar noemen?
5: Dat is een hele moeilijke. De veiligheid van jongeren.
1: Mm-hmm.
5: Dat speelt echt wel een hele grote rol bij ons.
1: Yeah.
5: Omdat veiligheid is al zo'n grote kop in het nieuws.
1: Yeah.
5: Dus dat vonden wij ook heel belangrijk om te bespreken en alles.
1: Ja, veiligheid.
5: Ja.
1: En gaat het om veilig voelen op straat? Of gaat het veilig
5: alles.
1: In jezelf te voelen?
5: Alles.
1: Oké. Okay. Ja, en daar heb je meerdere mensen die daarbij betrokken zijn ook, die daar een steentje in bijdragen? Of is het echt gewoon om met elkaar die verbinding te
4: allebei
1: ervaren?
4: Eigenlijk.
1: Allebei.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, het is heel belangrijk om erover te praten.
1: Mm-hmm.
4: Maar het is ook belangrijk om er iets mee te doen. Je wil er ook iets mee bereiken.
1: Ja.
4: Sorry.
1: Dat geeft niet. En dan hebben we hier ook natuurlijk, wat ik al zei, Petra Roelofs aan tafel zitten. De eenzame specialist. En wil jij vertellen wat je doet?
6: Ja, ik vind het altijd wel belangrijk om te zeggen dat ik mezelf geen eenzaamheidsspecialist ben.
1: Mm-hmm.
6: Maar dat is een opleiding die ik gedaan heb, een post-HBO-opleiding.
1: Mm-hmm.
6: Wel vanuit een behoefte om meer te willen leren en weten over wat eenzaamheid is en wat het met je doet.
1: Mm-hmm.
6: En dat is eigenlijk bij mij begonnen vanuit de persoonlijke ervaring.
1: Okay.
6: Ik zag in dat filmpje een shot dat jullie gefilmd hebben bij het brugwachtershuisje. Ik heb dat brugwachtershuisje in beheer.
1: Ja.
6: En daar ben ik eigenlijk gestart met een maatschappelijk kunstproject vanwege een prentenboek wat ik had geschreven.
1: Ja.
6: Of heb geschreven. En dat heet De Eenzame Rups.
1: Ja.
6: Zoek toch naar geluk. En ja, eigenlijk kwam ik zelf pas achter toen ik met die opleiding bezig was.
1: Mm-hmm.
6: Dat ik dus meerdere keren in mijn leven eenzaamheid heb ervaren.
1: Ja.
6: En ik wist dus zelf helemaal niet dat ik me toen eenzaam voelde.
1: Ja.
6: En daar is voor mij eigenlijk wel een soort wake-up call gekomen. Dat ik dacht van nou, sowieso wil ik me daar kwetsbaar in opstellen.
1: Ja.
6: Dat delen met anderen, omdat ik denk dat er toch wel veel meer mensen zijn die misschien helemaal niet beseffen dat wanneer ze zich rot voelen. Want ik hoorde alleen en eenzaam zijn inderdaad twee verschillende dingen.
1: Mm-hmm.
6: Alleen zijn is een situatie, daar kan je ook voor kiezen.
1: Mm-hmm.
6: Maar je eenzaam voelen, dat is echt iets heel persoonlijks.
1: Ja.
6: En zodoende heel veel over mezelf ook daarin geleerd. Dus dat was heel erg mooi.
1: Ja.
6: En vervolgens gezegd van, nou, daar wil ik ook wel graag in delen, dus met andere mensen.
1: Ja.
6: Ja.
1: En nou had ik begrepen dat jij ook de cursus geeft creatief leven.
6: Ja.
1: En volgens mij zitten hier ook een paar dames aan tafel die daar ook, die hebben gevolgd, de cursus.
6: Ja.
1: En kan jij uitleggen wat dat inhoudt in het kort?
6: Die cursus, dat is dus iets vanuit die opleiding die ik heb gevolgd. Dat is een 8-weeks traject waarbij je eigenlijk heel gericht gaat kijken naar wie ben ik?
1: Mm-hmm.
6: Waar sta ik nu in mijn leven? Wat zou ik anders willen? En als ik dat zou willen, hoe moet ik dan ook gaan handelen?
1: Mm-hmm.
6: En dan ga je niet zozeer kijken naar de momenten je eenzaam hebt gevoeld, want als je daar aandacht aan geeft, dan maakt het dat alleen maar groter.
1: Mm-hmm.
6: Maar je gaat vooral eigenlijk kijken in een soort beetje terugkijken naar je leven van hey, waar heb ik misschien bepaalde dingen niet gedaan die ik anders had willen doen.
1: Ja.
6: En vooral kijken ook positief van wat mis ik en wat zou ik dus vanuit dat gemis anders willen doen, waardoor dat het gevoel anders kan worden.
1: Ja.
6: Ja.
1: En dat is ook volgens mij aangeboden door Movisi?
6: Nee, het is zo dat Movisi is, die kijken in Nederland wat voor interventies aangeboden worden.
1: Yeah.
6: Op bijvoorbeeld eenzaamheid aanpakken. En die hebben deze cursus als bewezen effectief vastgesteld.
1: Precies.
6: Dus dat betekent eigenlijk voordat je komt dat je dan, cijfer geeft aan jouw eenzaamheid. En als je 8 weken later dan die cursus echt hebt gedaan, Hoe voel je je dan?
7: Ja.
6: En als het veranderd is, positief gezien, ja, dan is het zeg maar bewezen.
7: Bewezen.
6: Ja.
7: En is dat ook zo?
3: Zeker.
7: Kijk, nou, hartstikke goed. En wat heeft het jou gebracht, Evelinde?
3: Ja, het heeft voor mij heeft het een soort van... Ja, mensen gaan vaak in tunnelvisies denken.
7: Mm-hmm.
3: Maar het heeft voor mij meer de mogelijkheid gegeven om wat breder te denken en creatiever.
7: Aha.
3: En ik vind dat eigenlijk gewoon een eigenschap. En ik probeer dat ook eigenlijk weer een beetje terug te vinden.
7: Ja, ja.
3: Ja, want ik vind het wel heel mooi om te hebben.
7: Ja, dat het voegt iets toe aan jezelf.
3: Ja.
7: En voor jou, Sarah?
4: Ja, de eerste keer dat ik hem heb gedaan, ik heb het 2 keer eentje gedaan met waar ik tegen was. En eentje met allemaal jongeren.
7: Mm-hmm.
4: En de eerste keer kwam het voor mij echt op bijna wel het perfecte moment. Omdat ik heel erg met mezelf in de knoop zat. En een hele heftige periode achter de rug had. Nog een klein beetje zoals het erin zat eigenlijk, als ik erover nadenk.
7: Mm-hmm.
4: En daarbij kon ik weer terugkomen, zeg maar, naar wie ik ben als persoon.
7: Naar de kern terug.
4: Ja. En dat was voor mij wel gewoon heel belangrijk. Dat ik was best wel ver weg van mezelf, zou ik zeggen.
7: En dan kon je op een gegeven moment, aan het begin van de cursus, kon je goed zien van, hé, ik voel me echt heel eenzaam in mijn gevoel.
4: Mm.
7: En als je die cursus hebt gevolgd, voel je van, hé, maar ik heb tools gekregen bijvoorbeeld, om de eenzaam om te zetten bijvoorbeeld, of...
4: Ik denk dat het zo heeft laten inzien dat eenzaamheid niet per se iets negatiefs is.
7: Oké. Okay.
4: Mm-hmm. En dat het eigenlijk een soort van een signaal was. Net als van, je hebt honger, dan ga je eten.
7: Ja.
4: En dat het gewoon was van, je mist iets.
7: Ja.
4: En ga eens goed kijken wat dat is.
7: Ja, dat is heel dat vind ik heel, heel goed uitgelegd ook. Dank je wel daarvoor. En Jaden, hoe kijk jij daar tegenaan van mensen die dus zo worstelen met het eenzaam zijn? Ervaar jij dat zelf ook wel eens?
5: Ik zou je nog gekker vertellen. Ik wist eigenlijk het kopje eenzaamheid niet. Ik ken het natuurlijk wel.
7: Mm-hmm.
5: Maar ja, wat het inhoudt, dat had ik een beetje naast me gelegd of zo. Van, hey.
7: Ja.
5: Dus ik heb het opgezocht en het echt een heel groot onderwerp te zijn. Ik zelf denk niet dat ik eenzaam ben of geweest.
7: Mm-hmm.
5: Ik heb altijd wel iemand om me heen gehad. Wat te doen. Maar op mijn vrijwilligerswerk heb ik heel veel mensen... In probleemsituaties, et cetera.
7: Ja.
5: Die eenzaam zijn.
7: En wat voor voorbeelden heb je bijvoorbeeld? Kan je er iets noemen dat je dan hoort?
5: Ja, ik heb één mevrouw. Echt een vrouw. Heel lief. Zorgzaam. Maar familie is ergens weg. En uiteindelijk, die heeft niets meer.
7: Mm-hmm.
5: Dus die voelde zich alleen tot ze bij ons kwam. Kopje koffie. En dan vindt ze het gewoon fijn als er wordt gepraat met haar.
7: Ja, precies.
5: Dus daar was ze heel dankbaar voor.
7: Ja. Dus eigenlijk zeg jij van, ik ben blij dat ik me zo niet voel. Zodat ik iets kan betekenen voor iemand die dat wel ervaart.
5: Ja, lijkt me echt moeilijk.
7: Ja. Nou, dat vind ik wel echt, dat is wel te gek dat jonge mensen dat ook doen. En heb je dan ook het gevoel dat er heel veel meer ouderen zijn? Of zie je juist ook jongeren dat ook hetzelfde aantal nodig heeft? Om te zeggen?
5: Ja, ik zie het meer bij de ouderen.
7: Mm-hmm.
5: Omdat ik zit niet echt tussen jongeren, ook met mijn werk.
7: Mm-hmm.
5: Werk bij een koffiebar.
7: Yeah.
5: En ik bezorg. Maar dat zijn eigenlijk geen jongeren. Dus ik zie alleen maar wat oudere mensen.
7: Ja.
5: Ja.
7: Ja, die echt een praatje

0: ook gewoon zeggen, hè? Er zit geen druk op.
1: Het verschil. Ik denk dat alleen zijn, bewust voor kiezen. En een soort van eenzaamheid is een gevoel wat naar boven komt, denk ik.
0: Ja.
1: Misschien een verschil kan zijn, maar ik weet het niet.
0: Nee, maar ik denk dat jij daar wel iets te pakken hebt. Dat er iets gebeurt in je leven waar je je eenzaam gaat voelen. Hmm. En wat denk jij?
2: Ja, het stuk eenzaamheid is toch echt wel dat mensen het wel heel graag willen en echt nodig hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar het gewoon moeilijk is voor hun om het te vinden.
0: Ja.
2: Want voor mij lijkt het ook best moeilijk als je je echt eenzaam voelt om ineens naar iemand toe te stappen.
0: Ja, precies.
2: Lijkt me best een grote stap.
0: Ja.
2: Ja, en ik zelf ook lekker als ik soms alleen ben.
0: Ja.
2: En dat is een verschil, want dan, als je zin hebt om wat te gaan doen met iemand, dan loop je gewoon naar diegene toe.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Dus dat is ook waarschijnlijk een belemmering voor mensen als ze zich al eenzaam voelen.
2: Ja.
0: Om dan te denken, nou, ik ga gezellig op de koffie bij.
2: Ja.
0: Jij denkt, nou, ik kies ervoor om lekker even alleen te zijn. Hey, en in zo'n eenzaamheidsspecialisme, dan, wat zie je daar dan eigenlijk? Problemen waar mensen zeggen, ja, maar dit is de reden waarom ik me eigenlijk zo eenzaam voel. Is er dan bepaald iets dat er gebeurd is?
3: Ja, nou, je zou kunnen zeggen, bij bepaalde life events, hè, dus dingen die veranderd zijn in je leven,
0: mm-hmm.
3: dat kan van alles zijn. Kan ook positieve dingen zijn. Dus bijvoorbeeld als je net moeder bent geworden, hè, jij vertelde daar iets over. Nou, dan heb je een bepaalde verwachting dat de roze wolk. En ik hoor dus ook van moeders die dat helemaal niet zo hebben ervaren. Waarbij de hele situatie veranderd is. En misschien dat ze geen vriendinnen hebben die ook al moeder zijn geworden. Vanuit de opleiding hebben we een definitie voor eenzaamheid gekregen. En die zegt dan eigenlijk dat het een fysiek gevoel.
0: Mm-hmm.
3: Wat je ervaart door een tekort aan verbinding met andere mensen.
0: Ja.
3: En zo'n patroon van verbinding wat je dus eerst had voordat je werd, mm-hmm. dat wordt anders als je moeder bent geworden. Ja. Dus, maar hetzelfde met dat verhaal wat jij van die man die ze vrouw kiest. Dat is ook weer zo'n patroon wat mm-hmm. doorbroken is doordat die vrouw er dan niet meer is. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, het hoort gewoon bij het leven.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En het kan ook dat op een gegeven moment dat zoiets wel een plekje krijgt en dat je gewoon door kan met je leven.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk wel dat het belangrijk is als je dat het je te veel belemmert om nog je goed te voelen. Dat het dan wel goed is om aan de bel te trekken en om dan te zoeken.
0: Ja,
3: precies.
0: Ik denk toch dat we straks al overgaan het volgende blokje. Willen jullie nog, heb je iets dat je zegt, ik wil dit heel graag zeggen, nog?
3: Nou, ik merkte toen jij zat te praten, Jaden, toen zei je van, ik heb wel altijd veel mensen om me heen. Ik kan er ook voor kiezen als ik dat wil. Ik weet bijvoorbeeld wel dat mensen ook, als ze veel mensen om zich heen hebben, zich toch eens kunnen voelen. Dus ik dacht, dat is nog wel goed om even te benoemen. Want het gaat er wel om dat jij mensen om je heen hebt waar jij ook toe kan, hè, waar je een goede verbinding mee hebt. Dus als je ergens werkt bijvoorbeeld, waarbij jij het gevoel hebt van, ja, ik ben zo anders dan die anderen, mm-hmm. heb je toch die mensen om je heen, maar dan kan het dat je daar wel eenzaam voelt.
0: Ja, precies. Wij gaan luisteren naar Francesco Daniel.
4: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam.

0: Nu het fragment van Gert-Jan Doodkorte, voorzitter Wijkraad Crispijn.
1: Ik ben Gert-Jan Doodkorte. Ik ben voorzitter van de stichting Wijkraad Crispijn. En wij zijn bezig om de wijk Crispijn zo positief mogelijk op de kaart te zetten bij alle organisaties en overheden. Zodat wij gelijk behandeld worden, net als de andere wijken. Wij hebben eigenlijk het gevoel dat Crispijn achtergesteld wordt. Het onderwerp eenzaamheid is, dat kom je in iedere straat en achter iedere deur kom je dat tegen. En net zo goed mijn overbuurvrouw, haar man is gestorven. En dan kijk je toch meer om naar zo'n iemand. De organisaties die daarvoor zijn, althans de overheid die dat eigenlijk op moet pakken, die doet dat dus eigenlijk in zulke mindere mate dat er eigenlijk meer kerkelijke organisaties daarop inspringen. Wat wij in de wijk zien aan eenzaamheid, dat is eigenlijk dat de overheid het af laat weten en dat er initiatieven door buren ontstaan en door kerkelijke organisaties die dus dat soort dingen dus eigenlijk op gaan pikken. En dat is heel natuurlijk financieel heel gunstig voor de overheid, maar dat is voor de mensen is dat, wij zijn geen hulpverleners. De gemeente die kan er dus zorgen dat als de jongeren te laten, althans meer te laten betrekken bij de wijk, is dus eigenlijk een bevoeld wat wij hier proberen op te zetten, de jongerenontmoetingsplek. Zorgen voor meer veiligheid op straat, voor de jongeren dan, hè, want heel veel jongeren zijn die eigenlijk bang om 's avonds over straat te gaan. En dat is gewoon, dat horen wij dus ook in de wijk. Het item bijvoorbeeld, Loverboys speelt hier. Dat soort dingen, dat gebeuren hier gewoon. En als je dan hoort dat jonge meiden de eigen prostitueren voor een vape, ja, dan is dat verschrikkelijk natuurlijk. Dat soort dingen wil je niet in je wijk hebben. En daarin laat de gemeente eigenlijk een behoorlijke steek vallen. Ze moeten eigenlijk meer dus zorgen voor centralisatie van de verdeling van al die hulp. Maar ook zorgen dat er meer handhaving is en politie om dat soort toestanden tegen te gaan. Wat wij dan horen van organisaties is eigenlijk dat het meer op ouderen gericht is, hè, volwassenen. Maar die hebben dus echt bijvoorbeeld hulp nodig bij de toeslagen en dat soort dingen. En bij jongeren zie je dus echt wel dat er een, bij het jongerennetwerk voornamelijk, die komen eigenlijk over door heel Dordt heen voornamelijk, die jongeren. En dan zie je dus wel de betrokkenheid voor de wijk en ook voor Dordrecht. Maar hier in de wijk zelf hopen we dus met dat jongerenontmoetingsplek, dat komt aan de Zuiderdijk, proberen wij dus de jongeren meer betrokken te laten raken aan beide wijk. Maar ook dat ze dus zelf dat jongerenontmoetingsplek gaan runnen. Want dat is eigenlijk de bedoeling.
0: En we zijn terug aan tafel. Dit is Via Cultura Live, gezondheidsstudio van Ooi. En deze editie is voor de Week tegen Eenzaamheid. En zoals u ziet zijn er wat meer gasten aan tafel komen zitten. Gert-Jan, we hebben jou net gezien in het filmpje. En jij bent van de Wijkenraad Crispijn.
2: Ja.
0: En ik hoorde jou wat dingen zeggen wat me opviel. En dat is bijvoorbeeld waar je mee te maken krijgt als het over jongeren gaat, dat er dan sprake is van Loverboys.
2: Ja.
0: En dat daar een stukje onveiligheid bij ontstaat en dat jullie eigenlijk degene zijn die daar aan de bel trekken. Van, hey.
2: Wij trekken wel degelijk aan de bel.
0: Ja.
2: Zeker voor jongeren. Want wij hebben een keer iemand van Renewed bij ons in de vergadering gehad. En die wist dus te vertellen dat een jonge dame van een jaar of 12 de eigen prostitueerde voor een vape. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk om te horen natuurlijk. Ja. Daar zijn een aantal leden in het bestuur op aangeslagen van dat soort dingen willen wij eigenlijk niet. Wij hebben toen 50 organisaties uitgenodigd bij ons in de wijk, die bij ons in de wijk werkzaam zijn, zowel scholen als hulpinstanties. Er kwamen er 20. En wat blijkt dus, dat jongeren dus van alle kanten worden geholpen. maar soms wel met drie instanties tegelijkertijd met dezelfde doelstelling.
0: Okay.
2: En dat werkt precies averechts.
0: Ja.
2: En als je dan hoort, net zoals dat met loverboys problemen zijn, ja, ja, ik ben er wel bij betrokken.
0: Ja.
2: En ik dan zeg, ik hoor dan van de reden waar het over gaat. Maar met de politie en zo hebben wij dan geen overleg erover.
0: Ja.
2: De volgende stap zou kunnen wezen dat we daar eens een overleg gaan voeren met de gemeenteraad en met onze burgemeester.
0: Ja.
2: Want dat er wel degelijk, ja, voor dat soort meiden wel een veilig onderkomen moet komen.
0: Ja. En die meiden die ervaren dan waarschijnlijk ook eenzaamheid in gehoord worden. Door,
2: ja.
0: Ze hebben te maken met meerdere instanties, maar echt gehoord worden.
2: Ja, maar dat hoor je overal, hè? Dat, ja, hoor je niet alleen bij de jongeren,
0: nee,
2: dat hoor je ook bij de ouderen.
0: Ook bij de ouderen. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou jong of oud bent. Nee. Je hebt met hetzelfde te maken.
2: Ja. Het is, je eigen niet gehoord voelen, dat doet zoveel met je.
0: Ja.
2: Dat je eigenlijk op laatst zelf het idee hebt dat je het er niet toe doet. En dat is eigenlijk een zelfbeeld, heel negatief zelfbeeld, wat je niet wil bij een ander mens.
0: Ja.
2: En wat je nu bij ons in de buurt ziet, dat je christelijke organisaties, kerken, noem maar op, allerlei soorten christelijke groepen, die vullen eigenlijk de gaten waar de gemeente dus die gaten laat vallen, maar die vullen dat op. En die halen de mensen eigenlijk uit huis van kom langs, bakje koffie.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk soms al genoeg, hè, dat je even gewoon interactie hebt met een ander.
0: Ja, dus je even echt, dat er echt geluisterd wordt naar wie je, ja, eigenlijk bent en waar je tegenaan loopt. En verbinding,
2: ja,
0: hebben met elkaar. En wat is jullie rol dan in de wijk? Dus jullie zijn ook een verbindende factor?
2: Wij zijn wel degelijk een verbindende factor. Met de jongeren voornamelijk. Wij zijn bezig met het Samen Door het West, de gemeente Dordrecht. En een aantal ondernemers om een jongerenopvangplek, ontmoetingsplek aan de Zuiderdijk te creëren. Mm-hmm. Ze hebben daar toestemming voor gegeven om 4 jaar lang de huur te betalen. En wij zitten dan met de omwonenden zitten we in het overleg. Waar dus ook de jongerenwerkers bij aanwezig zijn en de coördinator van het centrum dan.
0: Ja.
2: En ja, om dan toch ook mensen het eigen, dat ze de bezwaren kunnen laten horen.
0: Ja.
2: En dat wij ook een vinger aan de pols houden van, gaat dat wel de goede kant op?
0: Ja, precies. Dus een soort van overkoepelende factor.
2: Ja.
0: Met meerdere instanties die eigenlijk monitort.
2: Ja.
0: Van waar gaat het eigenlijk heen? En nou zit er aan tafel nog iemand die heel goed kan monitoren. En dat is Deborah van den Berg.
3: Hi.
0: Van Stichting Depster.
3: Ja.
0: En ik vind het erg leuk om jou een keer in real life te ontmoeten. En we hadden hiervoor al even een klein gesprekje van, goh, wat zie jij nou eigenlijk allemaal binnenkomen? En wat hoor jij allemaal? En jij gaf eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde aan. De verhalen van het niet gehoord horen. Maar je vertelde me ook iets over puzzels. En die, ja, vind ik heel interessant.
3: Ja, er wordt gezegd dat mensen in armoede, die zijn gewoon heel vaak eenzaam. Want je hebt geen geld om uit te gaan. Het is veel moeilijker om contact te leggen. Je gaat niet even naar een terrasje. Je gaat niet even uit eten met vrienden. Mm-hmm. Je bent veel meer aangewezen op jezelf.
0: Ja.
3: En dan zeggen ze, zoek hobby's. Maar die hobby's die kosten sowieso het materiaal geld. En daarnaast zijn die hobby's vaak solitair. Ja. Maar wij ontvangen heel veel puzzels, nieuwe puzzels.
0: Mm-hmm.
3: En die worden uitgegeven en de mensen vinden dat fantastisch.
0: Ja.
3: Maar het eenzame daaraan vind ik, dan zijn die puzzels klaar. En dan wordt dat gepost. Ik heb een puzzel gemaakt, 1000 stukjes, was fantastisch. Maar ergens is dat ook heel pijnlijk.
0: Ja.
3: Want die mensen zijn dan wel weer opnieuw alleen.
0: Ja.
3: En dan denk ik, ja, weet je, daar zit toch ook een soort kramp in je hart. Want het hebben van een hobby op deze manier, ja, dat zouden we anders aan moeten pakken.
0: Ja.
3: Wij willen dat ook wel doen met buurtwerk, hoor. Ik bedoel, wij ontwikkelen ons ook door.
0: Ja.
3: Maar ik vond dat wel, dat ik dacht, ja, daar moeten we wat mee.
0: Ja, precies. Want dan kunnen we het even terugpakken wat je net waar je mee begon. Dat je zei van, ja, mensen zeggen altijd,
3: Zo ja, ja, het wordt gezegd, hè.
0: Ah, dan ga je toch lekker een hobby zoeken.
3: Zoek een hobby. En ja, dan denk ik, ja, zo eenvoudig ligt dat toch allemaal niet, hoor. Want en een hobby betekent ook niet automatisch contact met andere mensen.
0: Nee, precies.
3: Een hobby kan bijvoorbeeld zijn schrijven. Mm-hmm. Muziek maken, maar het hoeft niet altijd in een band te zijn. Mm-hmm. Een hobby kan zijn tekenen.
0: Ja.
3: Maar het is heel vaak solitair.
0: Ja, precies.
3: Terwijl de doelstelling juist is dat je vanuit die eenzaamheid in contact komt met de anderen en die verbinding legt. Mm-hmm. Ik zou dan denken aan poelen, ja. Aan snoekeren, ja. aan sport, aan gezelschapssport.
0: Ja, een potje voetballen.
3: Ja, een potje voetballen, ja. Voor de dames, een groepsport. Iets met de conditie of iets met de beweging in ieder geval. Ja. Zoals je vroeger in het buurthuis had.
0: Ja, precies. En hoe denk jij dat het komt dat mensen dat zo makkelijk zeggen? Van het is jouw schuld of het is je eigen schuld.
3: Nou ja, er wordt natuurlijk ongelooflijk veel geoordeeld tegenwoordig. Mm-hmm. Je kunt je mening er niet uit of er zit een oordeel bovenop. Mm-hmm. En dat neemt eigenlijk alleen maar toe.
0: Ja.
3: Dus, en over de doelgroepen waar wij voor strijden, zeg maar, daar is natuurlijk enorm veel polarisatie over, enorm veel oordeel op.
0: Ja. Ja.
3: Het is je eigen schuld.
0: Het is je eigen schuld.
3: Je bent daar zelf zo terecht gekomen. Ja.
0: Ja.
3: Ik kan me daar ongelooflijk over maken. Dus
0: maakt iets in je
3: raak
0: los.
3: Het niet aan.
0: Nee, we gaan er niet te veel bij komen. Maar het is goed om te laten zien dat daarbij anderen ook een emotie bij vrijkomt. Dat het iets met anderen doet om dat te horen. Van ja, maar wacht even, waar heb je het over? Want dat is niet zo simpel.
3: Nee, het is een heel complex thema.
0: Ja.
3: En er zijn heel veel factoren die bij elkaar komen.
0: Ja.
3: Maar hoe vaak ik lees... Dat deze mening er is.
0: Ja.
3: Dat ik denk, nou, beste vrienden, zo zit het niet in elkaar.
0: Precies, want ik wilde inderdaad naar jou overgaan. En mevrouw, u bent Els Houser.
4: Ja, dat klopt.
0: En u bent de moeder.
4: Van Evelinde.
0: Ja. En u bent werkzaam bij Pandora.
4: Klopt, ja.
0: En nou vond ik het heel mooi in het filmpje van jou, Evelinde, dat jij ook zei van nou, ik ben eigenlijk heel erg betrokken bij mijn eigen moeder.
4: Ja.
0: Want ik vind het eigenlijk heel moeilijk dat mama zoveel draagt. En nou vroeg ik me af van ja, hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Ja, ik denk, ik heb veel gedragen. Het wordt nu allemaal wel wat lichter voor me. Mm-hmm. Ik heb ook dingen losgelaten om het wat lichter te maken. Voor mij ook veel vrijwilligerswerk heb ik neergelegd. Want ik zat bij de wijkraad en ook de jongerenbijeenkomst, die heb ik ook mee georganiseerd toen.
0: Leuk.
4: Ja, maar wat ik ook veel heb gedaan, ik heb heel veel voor anderen klaargestaan. Mm-hmm. En voor mezelf, mensen stonden niet zo voor mij klaar. Mm-hmm. Of in ieder geval, ik had heel veel verantwoordelijkheden. En als je nou zegt van zoek een hobby. Jij bent er heel negatief in.
3: Nee, zeker niet.
4: Ja, juist als je eenzaamheid ook is voortgekomen uit heel veel voor anderen klaar te hebben gestaan. Kan je met een hobby ook wel heel goed weer bij jezelf
3: komen? Ja, nee, ik ben er niet heel negatief over. Wel, maar ik vind het zit wel een waarschuwingssignaal in. Voor mij, zeg maar. Voor
4: je moet niet denken van iemand heeft een hobby, dus daar hoef ik niet meer naar te kijken.
3: Nee,
4: zo niet.
3: Daar gaat het om.
4: Okay.
0: Volgens mij heeft u een hobby gevonden waar u heel blij van werd? Of ziet dat?
4: Ik ben er eigenlijk een beetje obsessief mee bezig.
0: Het werkt, ik ga het elke dag doen.
4: Ik heb een paar dingen meegemaakt in 2021 en daardoor ben ik echt down geraakt. Ik ben echt van slag geraakt, mm-hmm. in de ziekte werd gekomen. En toen ben ik heel spontaan op een heksenkamp waar ik samen met haar was, ben ik spontaan iets gaan knopen, een spinnenweb. Ik had een touwtje, ik dacht daar moet ik wat mee. Nou, dat is uit de hand gelopen.
0: uit de hand gelopen hobby.
3: Ja,
0: nou,
3: het ziet er mooi uit.
0: Het ziet er mooi uit. Misschien kan je het eventjes laten zien hiervoor.
4: Het is een tasje geworden, helemaal geknoopt. Eén zo'n tasje is 8 uur werk ongeveer.
3: Leuk.
4: Met 60 draadjes in en ontelbaar veel knopen. En dan kan je heel rustig voor jezelf echt mee aan de gang.
0: En dat brengt je dus een stukje rust in als het allemaal misschien een beetje te veel wordt.
4: Ja, maar ook verbinding met jezelf. En dat is eigenlijk het vertrekpunt van waaruit je contact maakt met anderen. Ja. Je moet eerst een verbinding met jezelf hebben en dan is de wereld om je heen er ook weer.
0: Ja, precies. Ja. En hoe is dat dan voor jou als je ziet dat je moeder eventjes een moeilijke periode heeft gehad en dan toch in zichzelf duikt ook eigenlijk?
5: Ja, het gaat steeds beter.
0: Ja.
5: Nee, ik vind het heel fijn dat ze al is begonnen met macramé.
0: Ja.
5: Want 2021 was geen fijn jaar.
0: Nee.
5: Laten we daarop houden.
0: Begrijp ik. Ja.
5: En dat was ook voor mijn moeder ook wel heel pittig. Ik geloof dat ook een van mijn vriendinnen toen ook bij mij wonen.
4: Ja, dus
5: nog meer verantwoordelijkheden, nog meer kinderen, pubers. Dus...
0: Ja,
4: ik had 7 maanden een pleegdochter en ik was ze plotseling kwijt. En dat heeft wat gedaan.
0: Ja. Dus daarom ook, dan heb je ook weer met mensen te maken die eigenlijk iets teweeg brengen, waardoor je je zo gaat voelen.
4: Ja, klopt.
0: Ja, precies. En daar kunnen jullie waarschijnlijk ook iets in betekenen als zo iets meer leeft, maar ook bij andere plekken dan alleen Chris Pijn bijvoorbeeld. Dat mensen daar dus eerder bijvoorbeeld zoiets kunnen doen, bijvoorbeeld, en dan misschien daardoor.
2: Nou, daar heb je natuurlijk allerlei soorten buurthuizen voor. In de Koningriet kun je dat soort dingen doen. Maar ook in de buitenwacht hebben ze ook het een en ander ook voor.
4: Ja, woensdagochtend komt er een creatieve club bij elkaar. En daar kan iedereen bij aansluiten.
3: Ja, maar dat is nou juist wat ik aanraakte. Dat ik vond dat een hobby is juist fantastisch. Maar het is ook fijn als mensen met een hobby elkaar af en toe kunnen ontmoeten.
4: Ja, zeker.
0: Nadat we dat hebben besproken, dan gaan wij het fragment interview met David en Marlijn.
6: Ik denk dat ik best goed alleen kan zijn. Maar ik vind het altijd wel gezelliger met mensen.
7: Ik denk dat het heel belangrijk is om ook alert te zijn op signalen die, die zichtbaar kunnen maken dat iemand zich eenzaam voelt.
6: Dus alleen zijn is niet erg, maar het is niet altijd leuk. Ik denk dat er zeker een verschil zit tussen eenzaam zijn of je alleen voelen. Ik ga bijvoorbeeld vaak alleen op pad. Ik heb geen partner, dus ik ga regelmatig zelf alleen naar het theater. En dan heb ik echt niet het idee van, ik voel me eenzaam of zo. Dus ja, dat hoeft niet per se.
7: Als ik even kijk naar mezelf, dan hoop ik dat we met elkaar ook in zo'n week tegen eenzaamheid, dat we het met elkaar ook hebben over signalen die je zou kunnen zien en waar je wat mee zou kunnen doen om mensen aan te spreken, ook om te kijken of er inderdaad sprake is van eenzaamheid. Ja, in het dagelijks leven, ik ben er zelf altijd alert op en ik vind mezelf ook eigenlijk een bevoorrecht mens dat ik me nooit eenzaam voel. En dat ik ook de tijd en de energie heb om naar mensen om te kijken waarvan ik weet dat ze soms of soms ook wel heel vaak eenzaam zijn.
6: Nou, eenzaamheid is eigenlijk best wel een heel breed begrip. Mensen denken heel vaak, mensen zijn eenzaam als je niemand ontmoet of je hebt geen vrienden. Maar ik denk dat je ook wel eens eenzaam kan zijn als je wel mensen ontmoet of als je ergens bent waar mensen elkaar bijvoorbeeld al wel kennen en jij kent niemand, dat je dan ook eenzaam kan voelen. Dus het is best, het is niet altijd heel simpel uit te leggen wat eenzaamheid is.
7: En bij eenzaamheid wordt heel vaak gelijk aan oudere mensen gedacht. Maar ook met onze ervaring, met de kinderen die wij thuis in huis hebben opvoeden en om ons heen ook meemaken, de jonge generatie, zie ik dat eenzaamheid ook onder de jonge generatie echt een enorm onderwerp is. Een uitdaging om daar echt met elkaar ook alert op te zijn.
0: En dan zijn we nu bij de stellingen aan het publiek voor te leggen. Want er zijn een aantal vragen gesteld aan de personen die we net hebben gezien. En dat waren Marlijn en David. Volgens mij zeg ik het net verkeerd. Maar ik ga dus een aantal stellingen opnoemen. En dan mogen jullie laten zien wat jij daarvan vindt. Of je het ermee... Kan iemand even laten zien? Even de kaartjes laten zien. Dus groen is, ik ben het ermee eens. Rood is, ik ben het er niet mee eens. En dan neem ik aan dat, tussenin, van ik weet het eigenlijk niet, dan gebruiken we daar de oranje voor. Oké, stelling 1. Je hoeft niet bevriend te zijn met iemand om ervoor te zorgen dat diegene zich minder alleen voelt. Bent u daarmee eens? Of bent u daarmee oneens? Of ik weet het niet? Dat is eens.
4: Unaniem.
0: Unaniem eens. Ja. Interessant. Tweede stelling. Je kunt pas echt weten hoe het met iemand gaat als je verder vraagt dan alles goed. Bent u het daarmee eens, oneens of ik weet het niet? Meer activiteiten voor jongeren in de wijk kunnen eenzaamheid verminderen. Ben ik het daarmee eens, oneens of ik weet het niet? Ik zijn best wel veel eens. Er zijn meerdere, weet ik eigenlijk niet. Maar er is niemand helemaal oneens. Oneens en eens?
8: Ja.
0: Nou, daar gaan we misschien straks nog even op terugkomen dan.
4: Daar is diegene voor.
0: Hebben we daar een microfoon voor? Misschien dat dat dan nog... hebben we dat niet? Nee, oké. Dan gaan we naar de vierde stelling. Even kijken. Je kunt je verbonden voelen met iemand, ook als je niet altijd bij diegene in de buurt bent. Eens, oneens of ik weet het niet. Nou, dat is unaniem weer. Eens. Gaan we naar de volgende stelling. Je kunt je eenzaam voelen, ook als je veel mensen om je heen hebt. Eens, oneens of weet het niet. Nou, dat is weer unaniem eens. Nou, daar hebben we het net ook al over gehad. Dat dat dus heel erg mogelijk is. De volgende stelling is... Jongeren hebben vooral behoefte aan plekken waar ze zichzelf kunnen zijn... en makkelijk anderen kunnen ontmoeten. Ben ik het daarmee eens, oneens of dat weet ik niet? Er zijn... Veel eens. En een paar, ik weet het niet.
4: Sterren is grappig.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste stelling. Eenzaamheid komt eerder voor bij ouderen dan bij jongeren. Eens, oneens, of ik weet het niet. Nou, dat is ook wel weer heel erg...
4: Er komt wel een bizarre eenzaamheid voor bij ouderen.
0: Ja. En dat is dus oneens. Mensen, niet oneens.
4: Ja. Mensen die ouder zijn dan 90, die hebben een apart soort eenzaamheid.
0: Ja?
4: Ja. Ja.
3: Nou, dat deze laatste.
4: Ja, die zijn iedereen kwijt. Die ze...
3: Ja, en de bloedband.
4: De bloedband, maar ook de collega's, de vrienden. De ken alle leeftijdsgenoten zijn dan weg.
3: Ja,
4: dat
3: is
4: heel bizar.
3: Hoor je inderdaad heel goed.
4: Squid Game.
3: Ja. Maar soms hebben we wel kinderen en kleinkinderen natuurlijk.
4: Ja, maar dat is geen generatiegenoot.
3: Nee.
4: Ja.
0: Dus volgens mij is er behoorlijk wat saamhorigheid in hoe we denken over de stellingen. En dat vind ik erg interessant om te zien. Wat vind jij daarvan dat het zo unaniem hier in de zaal eigenlijk is?
9: Nou ja, het valt me op dat er best wel wat kennis is, inderdaad.
0: Mm-hmm.
9: Dus ja, het is ook denk ik iets wat je met elkaar... Het werd al gezegd, het is een heel groot begrip. Mm-hmm. En je moet het eigenlijk met elkaar invullen.
0: Ja.
9: Ik denk dat het... het zou het allemaal een stukje lichter kunnen maken... als we het makkelijker een gespreksonderwerp kunnen maken. En dat is denk ik nog wel lastig, omdat er toch nog wel taboe op zit.
0: Ja.
9: Ik denk bij jongeren, dan ben je natuurlijk niet zo cool, hè, als je, of een loser, of dus, dan ga je niet zo snel zeggen.
0: Nee.
9: Ouderen die weten dat het wel iets is wat ook bij je hoort.
0: Mm-hmm.
9: Maar toch, ja, dan wil je misschien niet klagen naar je kinderen toe. Of, dus er zit toch best wel, denk ik, een drempel voor veel mensen om ja, om het makkelijk bespreekbaar te kunnen maken. Wat overigens wel nodig is, want er is eigenlijk een route die je via de huisarts kan lopen. Ja. Die heet welzijn op recept. Mm-hmm. En waarbij, als je het dus bespreekbaar maakt bij een huisarts, dan zou die ook kunnen kijken, hè, zoals jij ook bijvoorbeeld aangaf, van wat is er dan in de wijk? Of bij welke instantie zou je, waar zou je naartoe kunnen? Mm-hmm. Of met wie zou je erover kunnen praten om erachter te komen van waar zit nou jouw gemis?
8: Ja.
9: En wat heb je dan nodig? Want dat is dan denk ik wel iets. Het is gewoon, ja, er bestaat niet een medicijn voor, maar je moet eigenlijk zelf je medicijn gaan vinden.
8: Ja.
3: Ik denk dat daar best wel wat meer aandacht voor mag zijn, dat
8: zeker.
3: Welzijn op recept.
8: Ja.
3: Dat er een soort flyer bij de huisarts mag liggen. Ja. Heeft u wel eens gehoord van welzijn op recept?
8: Ja.
3: Voor al die eenzame mensen.
8: Met die nood, laatste nood, gaan we naar het nieuws.
3: Oké.

0: ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te nemen. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerk onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie zij worden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Wedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken, maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant en dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond. Vannacht is het helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Voor het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aan. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel zeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op teker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren. Eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet met pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
1: Bij het tweede uur. Via Cultura. Live. Gezondheidsstudio. Hoi. En ik zit met een paar nieuwe gasten aan tafel. We hebben het al even gezien met het voordragen van het verhaal. En er zijn twee mensen uit het publiek bij komen zitten. En dat is Clariet.
2: Ja.
1: Welkom. En Rana.
3: Ja.
1: En verder aan tafel zit nog steeds Peter Roelofs. Eenzaamheidsspecialist. En ik ben benieuwd wat wij nu gaan doen. Want we hebben natuurlijk best veel gezien. We hebben veel indrukken. En ik wil eigenlijk beginnen met Clariet om te vragen... Wat wil je vertellen?
2: Ik heb... die eenzaamheid ervaren.
1: Mm-hmm.
2: Ook in de verhalen. En ik heb dat niet. Mm-hmm. Maar het is zo dat ik denk dat iedereen dat maar gewoon zelf op kan lossen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het helpt als je tenminste in staat bent... of in staat gesteld wordt, dus een beetje hulp krijgt... om een stap te zetten. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor stap.
1: Mm-hmm.
2: Als je maar iets doet en dat bijvoorbeeld... Zo'n huisartsgesprek. Ik denk dat best wel handig is. En die cursus die je dan kunt doen. Ik denk ook dat het helpt als je makkelijk contact kunt leggen met mensen.
1: Ja.
2: Dat kan natuurlijk niet iedereen. Dus dat zijn natuurlijk ook wel dingen die misschien gestimuleerd kunnen worden.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt, er is al genoeg verteld over plekken waar mensen heen kunnen gaan... en waar ze zich eigenlijk dan heel prettig voelen.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat plekken niet altijd georganiseerd hoeven te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dat kan ook zo ontstaan.
1: Mm-hmm.
2: Het kan ook dat je... Ik heb vaak gesprekken als ik loop vaak in de stad... een kopje koffie en gesprekken met mensen die ik tegenkom.
1: Mm-hmm.
2: En zoiets kan ook. Het hoeft niet altijd... ingewikkeld of geïnstitutionaliseerd te zijn.
1: Ja.
2: Het kan ook gewoon een intermenselijk gesprek.
1: Ja.
2: En we hebben inderdaad onder andere zo'n rol. Nou, ik ben zelf lid van een politieke partij... waar ik me heel prettig in voel.
1: Ja.
2: Dus het kan op andere manieren dat je... maar bijvoorbeeld ook in huis, appartementengebouw, buren... waarmee je een praatje maakt. Maar je moet wel zelf een stap zetten.
1: Mm.
2: En die dat niet zo makkelijk kunnen...
1: Mm-hmm.
2: Ja, die zou je mee kunnen nemen of inderdaad een cursus of zo. Want ik denk dat daar een beetje het punt ligt.
1: Mm-hmm.
2: In hoeverre ben je in staat om die stap te zetten.
3: Te kunnen maken.
2: En hobby's, ja, ik denk dat je... Hobby's hoeven niet duur te zijn. Je kunt ook gewoon... rondlopen en dingen in de natuur en een fotootje maken. Of wat, het hoeft al niet zo heel ingewikkeld.
1: Mm.
2: En dan kom je ook mensen tegen.
1: Dat is zeker zo. Het is alleen dat ik denk ook dat het voor sommige mensen een hele grote stap kan zijn.
2: Nee.
1: Omdat er iets gebeurd is binnenin, waardoor ze niet even iets kunnen.
2: Ja.
1: En wat denkt u dan dat mensen die dat dus niet uit zichzelf kunnen halen... omdat er misschien een angst is ontstaan... of een andere situatie is er gebeurd... wat denkt u dan dat zo'n persoon nodig heeft... om daar wel makkelijker in te worden? Of een stap zetten om een cursus te volgen is best een hele grote stap.
2: Ja.
1: Want dan moet je ineens met de billen bloot... en dan is die stap dus heel groot om te maken. Wat denkt u dan dat zou kunnen helpen?
2: Ja, ik denk voor een deel toch wel de voorzieningen die er zijn. Voor mijn gevoel is een huisarts een heel logische... En dan verder via anderen. Maar voor een deel misschien toch ook een toevallig gesprek bij een bushalte of zo. Ja, het klinkt te makkelijk, maar ik denk wel dat soort dingen ook een rol kunnen hebben.
3: Ja, en heel waar we nu mee bezig zijn, hè? Luisteren naar de radio.
1: Ja.
3: Want ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik Rana voor het eerst ontmoette...
1: Mm-hmm.
3: Toen vertelde zij, ik heb jou wel eens gehoord.
1: Dat klopt.
3: Huh? Weet je? Dus dat is een van de eerste keren dat ik voor Via Cultura ook iets vertelde over mijn ervaring, over eenzaamheid. Ik weet niet eens meer hoe lang geleden dat was. Misschien weet jij het nog.
4: Zeker wel bijna een jaar geleden of zo.
3: Ja. En zij zat thuis te luisteren. En ja. Ik weet niet of jij iets wil vertellen over de situatie waar jij toen in zat.
4: Toen ik haar luisterde, zat ik zelf...
1: Even voor de mensen die het niet kunnen zien. Wat is je naam precies?
4: Mijn naam is Rana.
1: Rana, ja. Welkom.
4: Dankjewel. Ja, toen ik haar radio luisterde, zat ik thuis. Mm-hmm. In een sociaal isolement. En ik wilde er al een tijdje iets mee doen om eruit te komen. Die isolement te verbreken. En ja, ik zat eigenlijk achter mijn oren een beetje te krabben van... wat is die stap? Mm-hmm. En toen zag ik Petra hierover praten, over die eenzaamheidscursus. En voelde eigenlijk als de ideale stap voor mij om ergens te beginnen. Een soort spiegel... Een oplossing, een mogelijkheid. En ik zat op Google ook al een beetje te kijken naar plekken waar je... Een beetje laagdrempeligere plekken, wat niet commercieel is. Gewoon ja. Buurthuizen en zo. Ja. En toen zag ik ook dat die cursus ook in een soort van buurtkamer werd gehouden. Okay. En zodoende rolde ik daarin.
2: Ja. Het was nog niet zo van, hup, ik neem die stap.
4: Nee, dat niet. Het heeft wel... Ik was eigenlijk als een beetje als een vliegende mot om het land heen. Ja. Dus ik moest een beetje de moed bouwen.
1: Ja. Ja. Maar dat heb je wel dus gedaan. Uiteindelijk heb jij dus toch de kracht in jezelf gevonden. Van ja, dit wil ik zo graag. En toen vond ik met creatief leven, zeg ik dat goed?
4: Ja, volgens mij had ik toen jou ook gecontacteerd.
1: Ja. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk dat jij toen daarover...
2: Nou ja, dat zij dat gehoord heeft, hè? Ja. Want ik kan me herinneren dat, want jij zegt isolement, dat heeft best wel lang geduurd.
4: Ja, ik was vooral online actief. En zo heb ik het ook online gevonden via zo'n online radio, YouTube of podcast.
1: Nou, dat is heel goed om te weten. En wat heb jij in jezelf kunnen vinden tijdens die cursus... waardoor je nu van, hé, want je zit hier wel, hè? Hoe tof is dat?
4: Ja, nou, dat je eigenlijk niet zoveel moet focussen op het verleden... maar op het heden, naar je kwaliteiten moet kijken. In plaats van misschien de trauma's, de eenzame gevoel... de tunnelvisie die je altijd hebt gedragen.
1: Ja, precies.
4: Leren anders denken en kijken.
1: Wij gaan even kijken. Ja. Het fragment, moest ik zeggen, van jou.
4: Oké.
5: Mijn naam is Rana. Ik kom uit Dordrecht. Eenzaamheid betekent voor mij dat je je niet echt verbonden voelt. Je hebt en een afstand tot menselijk contact. En dat je niet gehoord en gezien wordt. Ik ben zelf in aanraking gekomen met eenzaamheid door in een sociaal... isolement terecht te komen, langzaam en sluipend, waardoor ik lange tijd thuis heb gezeten eigenlijk. Eigenlijk ben ik langzaam uitgekomen door eigenlijk heel ver en diep gezakt te hebben, dat er een soort kracht in mij ontstond. Langzaam, wat ik af en toe een soort stukje hoorde van, dit kan niet zo langer. Er moet wat veranderd worden, er moet wat gedaan worden. Eerst heel zacht, maar daarna hoor je dat steeds vaker. En ging je dat ook steeds over vaker na te denken van... En het bespreekbaar te maken met andere mensen. En dat was in mijn geval met online gaming vrienden. Internet te gaan zoeken naar plekken waar mensen samenkomen eigenlijk. Zoals buurthuizen, bibliotheken, kerken, moskeeën. Plekken waar mensen om elkaar geven. En dat in de omgeving op te zoeken. Zo ben ik bij de eerste buurthuis, mini praathuis, terechtgekomen. Dat is in onzezelfde straat met onze buurtmoeder Siglin. En zo vandaar is de stap een beetje begonnen om meer buurthuizen te ontdekken. Ik ga via de Dordtse verbindingsroute naar Zangbuurt. En dat is een soort zangkoor voor buren en omgeving. En daar doen we vooral veel zingen en... We verbinden met meerdere culturen en we zingen meerdere talige liedjes. Mijn tip is durf hulp te vragen. Al is het bijvoorbeeld niet uit huis als je bijvoorbeeld zo ver bent gezakt dat je in isolement bent. Je kan ook online hulp vragen. Gewoon de stad in waar je woont tikken en wat te doen tegen eenzaamheid. Of wat is er te doen vandaag? Buurthuizen ontdekken. Daar vind je ook uiteindelijk maatschappelijke werksters en sociale werkers. En zodoende begint dan het ijsbal eigenlijk een beetje te rollen. Durf hulp te vragen. Je bent niet alleen. Je bent niet de enige.
1: Nou, dat is duidelijke taal, denk ik.
4: Ja.
2: Mooi.
1: En jij hebt het dus gedaan. Was dat voor dat jij de cursus hebt gevolgd? Of was het erna dat jij voelde van, hé, ik ga dit doen?
4: Ik begon eerst online mij te oriënteren. Mm-hmm. Zo kwam ik ook Petra, de eenzaamheidscursus, tegen. Maar ik ging ook oriënteren op bijvoorbeeld wat er allemaal in Dordrecht te doen is. De agenda. Bepaalde mensen op social media volgen. Eerst mij online bekendmaken hoe het leven uiteindelijk na jaren buiten is.
1: Ja. Ja. Nou, vind ik ontzettend knap van je. En ik wilde Mona ook vragen om daar wat over te zeggen. Want jullie kennen elkaar ook, hè?
6: Ja. Wij kennen elkaar nu eigenlijk, ik denk, ja, op de kop af.
4: Ja.
6: En wij hebben natuurlijk ook met elkaar kennis gemaakt. Bij de vorige Week tegen Eenzaamheid in 2025. En ik zeg je heel eerlijk dat ik het heel mooi en ook heel, ja, krachtig vind dat je dus in een jaar tijd zo vreselijk hebt mogen ontwikkelen. En op een gegeven moment, jij ging meer tegen mij vertellen en ik meer dingen tegen jou. En toen heb ik dus echt op een gegeven moment tegen jou gezegd dat ik absoluut niet had verwacht en gedacht dat er zoveel dingen bij je speelden. En ik heb toen al gezegd, hè, je ziet er altijd keurig uit, een goed verzorgde vrouw. Maar dat kan kennelijk ook een valkuil zijn.
1: Zeker.
6: En
1: een valkuil, een mooi lettermasker eigenlijk.
4: Ja, ja, daar ben ik best wel goed.
6: Ja, ja. En wat ik dus gewoon heel, heel fijn vind ook in dat aan Rana is, ja, je kunt ook echt een voorbeeld zijn voor andere mensen. Mm-hmm. En we hebben met elkaar ook een hele leuke ervaring gehad met nog meer jongeren, hè, van ons jongerennetwerk. Ja, onder andere Eva Linde en Jaden, die zijn erbij geweest. Misschien wil jij iets vertellen over onze trip, want ja, dat heeft toch waarschijnlijk ook wel iets gedaan om eenzaamheid te verminderen, misschien bij ons allemaal.
4: Dat was ook. We waren naar Frankrijk gegaan, een soort werkvakantie van hoe we jongerennetwerk meer kunnen professionaliseren en wat meer ideeën en thema's kunnen opnemen. Tegelijkertijd was het ook mijn allereerste vakantie sinds jaren, dus ik vond het best spannend. Toen nodigde ik ook mijn vriend, ook gelukkig mee. Daarin ben ik ook heel veel gegroeid en ik zag ook anderen erin groeien. We hebben voor jongeren vergaderd en ook leuke opdrachten gedaan. En een soort bijeenkomst, een soort meer verbondenheid met elkaar.
1: Ja.
4: Dat was ook weer mooi om te ervaren.
1: En dus daar ben je nieuwe herinneringen aan het maken.
4: Ja. Ja,
1: en daarin groei jij dus steeds meer uit je eenzaamheid. En
4: klopt.
1: Durf je veel meer eigenlijk dan dat je dacht.
4: Ja.
1: Dus dat is fantastisch.
7: Wat ik ook wel mooi vind, ik kan me herinneren dat wij zo tussendoor ook wel elkaar weer spraken. Dat je van, soms komt het ook wel weer terug, dat gevoel. Maar dat je nu misschien iets sneller dat begrijpt. Dat je weet nu van, nou, dan moet ik eventjes met mezelf weer even gaan zitten.
4: Klopt, want je bent altijd een groei, een proces. Dus en ook met de dingen die ik om mijn omgeving leer en met de eenzaamheidscursus krijg je handvaten En dat is gewoon heel handig, want ja, je bouwt wel een netwerk op, maar tegelijkertijd leer je ook welke mensen je wel kan vertrouwen, welke je minder. Mm-hmm. En op momenten dat je dan misschien eigenlijk helemaal niet zo goede mensen hebt ontmoet in een korte tijd, en dan dat je dan weer even een beetje weer eenzaam voelt. Maar ja. Dus ook, vond ik het ook. Ik vind het ook fijn om open te staan om nieuwe dingen te leren en ook wat ik heb geleerd weer toe te passen. De handvaten die ik dan kan gebruiken.
2: En dat is allemaal het gevolg van die eerste stap die je hebt gezet.
4: Ja.
1: Maar de eerste stap gebeurde wel achter gesloten deuren eigenlijk. Ja. Dat je ging luisteren.
2: Maakt niet uit. Ja.
4: Nee,
1: maar toch, het is ook de eerste stap. Is het na de eerste stap? Ja. Maar die eerste stap is voor iedereen denk ik ook toch weer anders. Want de een gaat wel naar de video luisteren. En de ander die wil juist geen geluiden horen. En die kan die stap op die manier niet zetten.
2: Maar ik vond wel een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja, stoer. Ik heb het gedaan.
7: En het wel wat u zegt. Je zal wel zelf die stap moeten zetten.
1: Ja.
7: Ja, dus het is wat jij zei van... kan heel goed opzetten. Het is inderdaad een misvatting om te denken dat wij aan een ander kunnen zien of die eenzaam is. Dus het is wel echt het begin bij het voor jezelf toegeven. Ja. He, dus daarom is het ook zo belangrijk dat die bewustwording ook dat die er steeds meer komt. Om vervolgens te zeggen, en ik heb er te veel last van. Mm-hmm. Daardoor wil ik dan een stap gaan zetten.
2: Ja,
6: en wat ik ook mooi vind aan Rana is... dat ze heel mooi kan zingen. Wij zijn toen samen met Petra zijn wij naar een voorstelling geweest van Zangbuurt.
7: En dat ze vooraan gaat staan, hè?
6: En toen was je moeder er ook inderdaad. Ja. En ja, toen had ik echt zoiets van... Het is echt een hulpmiddel, hè? Als je creativiteit... kunt en mag inzetten. Hè? Of dat inderdaad mooi knopen is, zingen, mooi tekenen. Ja, elke vorm.
7: Nou, dat vind ik wel belangrijk, want je benoemt dat. Hè? Soms wordt er wel eens gedacht, omdat die cursus creatief leven heet, dat je dan per se creatief moet worden. Maar dat is het dus niet.
6: Nee.
7: Het doet een appel op creatie. En dat kan op hele verschillende manieren uiten. Ja. Maar dat is wel de basis waar je levensstroom weer aangaat. En dus het is helaas nog wel zo dat het vaak meer vrouwen zijn die de cursus starten dan mannen.
1: Ook interessant.
7: Maar ik heb ook al wel diverse mannen ook meegemaakt die daarin dus ook gezien hebben dat ze door die stap te zetten toch weer bij zichzelf zijn gekomen.
1: Ja. Nou, dat is een hele mooie overgang naar het fragment van het interview met Elsa.
8: Ik ben Els Sauzen. Ik ben alleenstaande moeder van twee kinderen. Eén is het huis uit inmiddels. Ik werk in deze prachtige winkel. En buiten deze winkel werk ik ook in de zorg en kom ik bij mensen thuis met dementie. In 2019 raakte ik mijn drukke baan kwijt na 18 jaar. En de coronapandemie die brak uit. En ik merkte dat ik eigenlijk helemaal geen netwerk had. Niemand waar ik bij aan kon lopen. Daar was ook geen gelegenheid voor. En door de cursus Creatief Leven, wat dat in mij heeft aangeraakt, was dat je toch vooral ook met jezelf aan de slag moet. Want als je in een idee zit van dat niemand je leuk vindt of dat het niet gaat lukken om dat contact te maken en dat het aan jou ligt, dan gaat het ook niet meer lukken. Maar als je bij jezelf kan komen en kan ontdekken wat voor jezelf, wat je leuk vindt aan jezelf en van daaruit kan leven, dan wordt het leggen van contacten om je heen ook weer wat makkelijker.

0: Anderen als je je eenzaam voelt, is als je geen gelegenheid hebt om tot jezelf te komen en die contacten met die anderen te zoeken. Als je het heel druk hebt met je werk en met de zorg en je hebt niks anders, ja, dan ben je al blij als je een beetje adem kan halen. Maar ja, dit is met name voor mantelzorgers en voor ouders met kinderen met bijzondere zorgbehoeftes. Wat ze nodig hebben is respijt. En dat is er gewoon niet. Je moet feitelijk de situatie uitzitten voordat je er achteraf op terug kan kijken om te weten wat het met je gedaan heeft. Soms zijn dingen niet op te lossen. Ja, mensen komen hier eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid. Maar zeker als je hier iets van jezelf terugvindt, als je hier iets vindt waarvan je blij wordt, dan helpt dat al. Maar we hebben ook mensen die geregeld binnenstappen en die een praatje komen maken. Of die iets komen brengen om te verkopen. En dan volgt daar een praatje achter waar je uit op kan maken dat iemand dat praatje doet vanuit een diepe behoefte. En dan merk je dat je iets helpt aan eenzaamheid.
1: Welkom terug bij Via Cultura Live. Gezondheidsstudio Ooi. En ik heb weer wat nieuwe mensen aan tafel. Tenminste eentje, maar die hebben we ook al wel gezien. Francesco, singer-songwriter Els van Pandora en Rana en Petra. En nou, we hebben net gekeken naar het filmpje. En ik ben fan van Pandora.
2: En oh, wat leuk.
1: Wil jij vertellen wat Pandora is in Dordrecht? In Drechtstede zelfs, volgens mij.
0: Misschien zelfs wel landelijk.
1: Ja.
0: Het is de moeder van de tweedehands winkels. Die winkel die zit er al meer dan 40 jaar.
1: Ja.
0: Is in 40 jaar ook aan uiterlijk en indeling niet veranderd. Dus ook als je daar 30 jaar geleden bent geweest en je komt binnen, het voelt als thuiskomen een beetje. Ja, en er is een hele grote boekenafdeling. En eigenlijk het idee achter Pandora is volgens mij dat het vooral leuk moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus de prijzen zijn leuk, de artikelen zijn leuk. En het is ook het pand waar Pandora in zit. Dat zat vroeger het eerste theater van Dordrecht in. Dus je ziet ook wel theatrale elementen. En het is een beetje een geluksbrengwinkel of een gelukshaalwinkel. Mm-hmm. Ja, en voor verzamelaars, het maakt niet uit wat je verzamelt. Je gaat daar iets vinden om je verzameling mee aan te vullen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En je zegt nu ook van, het is een feel good, dat is dan het Engels, maar je gelukkig gevoel winkel.
0: Ja,
1: en waar
0: ja.
1: ligt dat dan aan, denk je?
0: Aan de eigenaren. Ja.
1: Ja.
0: Ja, de man die het is begonnen, die is 2 jaar geleden overleden. Hij deed dat samen met zijn vrouw. Zijn vrouw is nog heel actief.
1: Heel fijn.
0: Maar het gaat toch ook om contact maken met mensen, om nieuwsgierigheid, om aardigheid te hebben, dingen willen ontdekken.
1: Ja.
0: En, maar ook in de prijzen. Want ik koop dus ook in en dan zet ik een prijs op dingen om in de winkel te zetten. Ik krijg vaak de kritiek dat de prijs te hoog is, terwijl ik het online voor veel meer zie staan. Maar ja, mensen moeten ook het gevoel hebben dat je een mazzeltje hebt.
1: Ja, ja. Precies. Dus ook eigenlijk voor armere mensen, dus mensen met wat minder te besteden, kunnen daar ook wel eens een keer iets heel leuks scoren in die winkel.
0: Ja. Ja, zeker.
1: En merk je nou dat jouw winkel ook een verbindende factor heeft? Dus dat ze binnenkomen omdat ze je kennen en even voor een praatje binnenkomen lopen?
0: Ja, we hebben geen koffieinloop of zo, dat niet. Maar er zijn zeker mensen die blijven hangen voor een praatje.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: En voor jouzelf, wat voor rol heeft dat voor jezelf? Want het zijn mooie spullen en dan kan je mee omringen. En dat als je je eenzaam voelt, bedoel, als ik naar mooie vintage spullen kijk, word ik ook heel gelukkig van.
0: Ja, ja.
1: Dan een hele
0: veel
1: dag
0: mensen die binnenkomen,
1: veel...
0: zeker.
1: Precies, ja. Dus inderdaad, je voelt je gelukkig winkel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooie omschrijving.
0: Ja.
1: Hey, en ik zit hier ook met Francesco, muzikant. Dank je wel voor het spelen.
3: Graag
1: welkom.
3: Graag gedaan.
1: En ben jij bekend met eenzaamheid? Of zeg je ik kom in kringen waar ik veel eenzaamheid ervaart?
2: Ik kom in kringen veel waar eenzaamheid

0: een grote rol speelt. Maar alleen, het is voor mij altijd wel een soort onzichtbaar. In het begin, het is altijd bij concerten wat ik dan speel. En dan komen mensen, doen dan op het eerste gezicht, dan is het heel onzichtbaar. Het is dan op het moment dat je een soort connectie hebt gemaakt met het publiek, wanneer de voorstelling is afgelopen, dat mensen dan aandurven om naar me toe te komen om te zeggen van, nou, dit was echt wel heel erg fijn, want ik ben in mijn eentje gekomen. Ja. Dus dan pas, dan denk je, oh, oké. Maar vanavond heb ik al gerealiseerd van, oké, dit is echt wel nog actiever dan wat het al was natuurlijk. Zeker in een land waarin je heel veel mag uiten en zijn wie je bent en zo. Maar dat dit nog zo'n een rol speelt. Dus ik een beetje een wide awakening gebeurde vanavond voor mij. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, ja.
1: Oké. En denk jij dat muziek ook een belangrijke rol speelt voor mensen die eenzaam zijn?
0: Ja, zeker. Je kan maar net een liedje hebben geschreven dat het juist het gevoel beschrijft wat die ander doormaakt, zeg maar. En heel veel artiesten die hebben dat gedaan. Het beste voorbeeld, wat ik nu kan bedenken, is bijvoorbeeld Celine Dion, die een comeback heeft gemaakt in Parijs. Van It's All Coming Back To Me Now, zeker. Met herinneringen over dat je wat je had en dat je dat nu niet meer hebt, omdat je dan eenzaam voelt. Onder andere. Dus je kan. Er zijn zoveel artiesten die dat zo voelen en die bij de mensen onverwacht, zonder dat ze het weten, die ene snaar raken van ja, maar dit voel ik me. Ja. En dat mensen daadwerkelijk ook misschien dat ene liedje laten horen aan de mensen van oké, ik kan me niet uiten zoals ik me voel, maar dit liedje zegt precies alles. Mm-hmm. Wat val ik meer? Dus heb je misschien 3 minuten tijd om te luisteren? En, ja, dus muziek kan een grote vertaler zijn. Ja. Maar het is daarmee hoe je ermee omgaat. Is het de soundtrack van je van je eenzaamheid dat je even goed even dat kan voelen? Of kun je dit gebruiken als een communicatiemiddel? Ja. Om aan mensen te laten weten van dit is er, kunnen we kijken naar een oplossing. Ja. Dus het kan beide kanten opwerken.
1: Ja, want jij, wat ik hoorde, is dat jij ook graag zingt.
2: Ja,
1: dus ervaar jij dat hetzelfde, wat hij eigenlijk zegt? Dat muziek ook een hele belangrijke factor kan zijn in.
2: Ja, het is gewoon. Ik vind muziek, dans, gewoon. Je kan even je gedachten wegzetten. En het is gewoon een natuurlijke antidepressiva. Je moet gewoon je leven omgooien. Sociale contacten zoeken, dingen die je leuk vindt. En muziek is daar ook een grote factor van.
1: Ja, precies. En dus eigenlijk zijn het ook de dingen die we dus nu bespreken, zijn dus mooie spullen. Daar kunnen mensen heel blij van worden.
3: Ja, nou ja, niet per se mooie spullen, maar als een artikel je terugbrengt naar een tijd dat je bij je tante zat en daar stond iets in de kast waar je niet eens naar mocht wijzen. Mm. Dan zit je ook weer terug in een gevoel en dat kan een anker zijn naar, veiligheid of naar weer uitgaan. Ja,
4: klopt. Ja, dat is precies wat jij zegt, die verbinding, hè?
3: Ja.
4: Met dat object of.
3: Ja, en dan maakt het niet uit wat het is, maar het kan in één keer wat oproepen. En dat is mooi.
1: Ja. Ja, en dan hebben we dus ook de muziek, de muzikale. En dat zie jij misschien ook wel in het creatief. Want jij bent natuurlijk ook de schrijfster van het boek De Eenzame Rups. Ja. Dat is ook een creatieve uiting geven van het onderwerp.
0: En mooi boek trouwens, heb even doorheen gebaren. Ja, zeker.
4: Nou ja, ik realiseerde me pas later eigenlijk, toen het boek eenmaal geschreven was, dat mij geholpen heeft om door die moeilijke periode heen te komen.
1: Precies.
4: En ik hoor dat vanavond bij meerdere, ook in jouw verhaal. Mm-hmm. Als je toch vanuit een stukje eigen ervaring dat doormaakt en doorleeft, mm-hmm. dan ik geloof dat gewoon, dan zit er altijd wel een cadeau in uiteindelijk. Ja. Hè? Als je er middenin zit, dan ervaar je dat niet zo. Nee. Maar ja, op een gegeven moment, en ik kan me in de cursus ook nog herinneren, dan hadden we een opdracht dat je 5 woorden moest onthouden van iets wat je waargenomen hebt. En dan moest je daar een gedicht van schrijven. Ja. Nou, als je van tevoren tegen mensen zou zeggen dat je een gedicht moet gaan schrijven, dan weet je wel, schrik niet meer. Ja. Maar het is zo wonderlijk om te zien dat gewoon iedereen dat kan.
1: Ja.
4: En dat is ook nog wel iets wat ik eigenlijk wel mee wil geven. Dus dat ja, dat we misschien te vroeg hebben gehoord op school of zo, dat je niet goed genoeg zingt of dat je niet mooi genoeg tekent of weet ik het wat, waardoor je eigenlijk gestopt bent daarmee.
1: Ja.
4: Maar er zit gewoon in ons allemaal een kunstenaar.
1: Precies, een creator.
4: Ja, een creator, ja. Inderdaad.
1: Nu we bezig zijn geweest met het creatieve gedeelte van wat je kunt gebruiken, wil ik ook melden dat er zaterdag is er een stadsbingo. En nou is dat voor een specifieke doelgroep. En nou was het idee om voor jullie, het publiek, voor de mensen thuis die luisteren zien dat niet, maar de mensen die hier zijn, wordt gevraagd of jullie het leuk vinden om een mooi berichtje op te schrijven in de box. En die ga ik even laten zien. Die is gemaakt door sterren, volgens mij.
3: Oh.
1: Dankjewel daarvoor. En dat de mensen die dan weggaan met zo'n briefje. Dus dan kan je denken aan een steunend berichtje of een hart onder de riem. En dat morgen mensen dat mee naar huis kunnen nemen. En dat misschien wel gewoon, dat het binnenkomt bij mensen. En zich misschien ietsjes minder alleen voelen. Dat zou best eens kunnen. Even kijken. En dan wil ik graag heel veel dank uiten aan gemeente Dordrecht. Aan alle gasten die hier hebben gezeten. Dan denk ik Sterre, Evelinde, Gert-Jan, Simone, Jaden. Yes, got it. En dan Petra, dankjewel voor... ik ga nog een keer noemen. Petra Roelofs, eenzaamheidsspecialist en kunstenaar van het huisje, van het brugwachtershuisje, de schrijfster van het boek De Eenzame Rups. En de medewerkers van het jongerennetwerk, hartstikke bedankt. En even kijken hoor, dit heb ik opgeschreven. Dordtse Adviesraad Sociaal, de GGD, het Dalton Lyceum en Esther Wisse van Perfuckit. Allemaal hartstikke bedankt voor de aanwezigheid. Ook het publiek, dankjewel. Dit was een genoegen.

dan heb ik nog de eer om een paar liedjes te zingen. En ik dacht misschien wel leuk om dat een beetje met z'n allen dat, te doen. Dat we een beetje met z'n allen kunnen afsluiten. Om de, nou ja, eenzaamheid toch een beetje... Ik ben meer zo van proberen te zoeken naar verbinding, zeg maar, verbroedering. Dus per liedje zal ik proberen om de level een beetje omhoog te gaan. Dus we gaan eerst gewoon iets met klappen doen. Dus gewoon makkelijk klappen. En dan kijken we of we de stembanden een beetje kunnen gebruiken. Dus dan gaan we het even proberen. Ik zal eens even inzetten.

0: ging best wel makkelijk, toch?
1: Nou, dat ging wel heel goed. Oké. Okay. Even kijken. Dit is een geïmproviseerde mini-concert, zullen we het maar even noemen.
0: Vraagje, zijn er fans van Disney-films toevallig?

Wel. Nou, jullie hebben de handen wel even goed opgewarmd en zo. Dus dat is alleen maar mooi. Nou, nu we toch Disney dingen doen, zeg maar. Ik vind het, nou ja, waar het Els al over had. Als je een item hebt wat voor jou nostalgische waarde met zich meebrengt. Een herinnering of iets dergelijks. Bij mij is dat Disney. Als ik een Disney video zie of iets Disney moet denken, dan brengt het me meteen terug naar mijn kindertijd. En dan voel ik me echt... Ja, het is echt waar. Het is echt waar. Ja, ja, ja. Ja, echt waar. Kijk, wat dat is mooi. En nou, dat doe ik ook popquizzen, de FD Acoustic Popquiz. En daar doe ik ook een Disney variant van. En dat zal ik doen op 24 oktober in Dordrecht. En dit heeft me wel heel erg de ogen geopend om te kijken dat, ja, dat er echt wel mensen zijn die bijvoorbeeld heel erg eenzaam zijn. Die misschien niet de stap durven bijvoorbeeld naar een concert toe te gaan om te bezoeken of wat dan ook. Dus laat het een oproep zijn dat om als je wil komen, kom dan alsjeblieft. Van dan ga ik dan dus bij scouts voordat de show begint, dan ga ik met degene die alleen zijn gekomen, ga ik ze allemaal bij elkaar brengen, teams maken, zodat er hopelijk nieuwtjes kunnen ontstaan, vriendschappen en misschien wat er daar wel meer uit voortkomt. Dus moet jullie maar even naar gaan kijken. Ja. Oké. Okay. Oké, dan is het nu tijd om dat jullie ook gaan zingen. Is toch wel zo leuk. Ja, ik dacht, we moeten toch wel een beetje soort... we gaan er tegenaan, tegen de eenzaamheid. Dus we moeten wel als een soort één, one unity dat gaan doen, zeg maar. Dus we doen... Ik zing even... En jullie doen maar even na. Even een stemopwarming. Jullie... Oh, mag ietsjes harder. Oh, jullie. Oh, oké. Kijk er kennen.

0: wacht even. Ik heb nog een microfoon trouwens. Wie deed dat? Wie deed dat? Deed jij dat? Kom jij eens even hier dan. Kom jij eens even hier. Dan mag jij die microfoon pakken die achter dat ding staat. Ja, staat hij aan? Check even.
1: Ah.
0: Ja. Heel goed. Daar mag een beetje dichterbij komen.
1: Waar staat hij aan?
0: Mag een beetje dichterbij komen, gezellig. Dan moet helemaal goed komen. Wat is jouw naam trouwens? Floris. Applaus voor Floris. Oké, we pakken het bij het refrein op. Gaan we? Dan de man. Hans staat zijn microfoon.

0: kraakbas. Oh, dat was leuk.
1: Blijft geniaal, man. Heerlijk. Lekker bezig. Wil jij een liedje zingen? Je zal niet weten welke. Wat vind je leuk? Ken je Ronan Keating, When You Say Nothing At All?
2: Ja, nu, ik ben net een blindvlek.
1: Een blindvlek?
2: Ja.
1: Ik ben een blindvlek vandaag. Nee, hoor. Oké, doen we een ander liedje. Een Nederlandstalig liedje. Oh, prima. Ja, hoor.
3: Tuurlijk.
1: Geen enkel probleem.
4: Kan jij zingen? Ja.
1: Ik nodig, er is een microfoon vrij, dus wie het...
4: Ja, geef toch.
1: Nou, ik zou zeggen, kom je... Jij kwam wel net, Floris, net ietsjes te graag helpen, zeg maar. Ja. Nou, Jaden, kom jij maar eens even naar voren dan. Ja, even, hè? Solidair.
4: Ik heb echt oprecht geen flauw idee.
1: Oké. Okay. Ja, dat is een.
4: Ik kan weg gaan nu, of niet, weet je.
1: Wel deze dingen zingen dan, hè, natuurlijk. Daar gaat hij. Ben je er klaar voor? Tot ziens, hè. Bent u er klaar voor? Daar gaat hij. Oké, ja. Geen zorgen, wordt nog.

waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Een fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Oeh la la, dat is

0: Tschüss.
1: Kan jij dat zingen?
2: Ik kan alleen de la ba ba ba bamba.
1: Ja, jij kan beter Spaans dan ik. Jij achter de microfoon. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Kom. Okay. Nou ja, kijk. Dit is mijn. Wil je mijn level Spaans? Hier, kijk.
3: Dit is mijn level Spaans.
1: Kijk. Despacito. Poquito. Slavolito. Dat is mijn level van Spaans.
3: Dus
1: als jij het snel kan zingen, dan ben ik je eeuwig dankbaar. Gaan we dit samen doen? Even kijken. Even kijken.

eens even kijken hoeveel tijd er... Nog hoe? Nog 4. Minuten voordat ik stop. Nou, dan doen we de sluiting. Met één meezinger. Wat iedereen kent en dat iedereen is verplicht om mee te zingen. U moet het maar zo zien. Dit is best wel een groot gebouw met best wel veel... Het is net een kerkdienst waar je in verplicht om wordt meegezongen te worden wat er staat in de Bijbel natuurlijk. Dus ik zal het liedje vertellen wat het is. Het is van een troubadour genaamd Nylus. Nylus Diamant. En Nylus Diamant die was zo verliefd op een vrouw, Caroline. En die vond hij zo lief dat hij dit liedje heeft geschreven.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet. Gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politie toch. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 1-3 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Banken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken, maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant en dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl. N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij u op. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime auto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Uurtje X.
9: Drechtstad FM.
10: Amazing.
11: Oude Maas weg, wat voor drie.
10: Amazing afscheidsmaand van Uurtje X. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
12: Oké, let's go. Ik wil eventjes lekker dansen.
13: Dat moet je gewoon doen.

En Holdus bij AZ Radio Drechtstad FM. Welkom bij het volste uurtje van de week. Welkom bij Uurtje Max. En welkom ook op de één na laatste aflevering van Uurtje Max. Dus tijdens de amazing afscheidmaand, waar ik nog niet het vliegtuig pak, maar wel de Groovejet samen met Spiller, die je zo meteen meeneemt door twee hele leuke agendatips. Is eigenlijk eentje. Nog een bijzondere dag. Het laatste nieuws uit de regio. We doen het gewoon zoals vanouds. De kabouterdans komt eraan. En we gaan natuurlijk ook wat drinken met Even Serieus.

0: De zware jongens. En ze doen het nog steeds hoor. En daar gaan ze. En natuurlijk draaien we de kneu eigenlijk voor maar één reden. Dat is dat je natuurlijk heel vaak dat woord achter elkaar kan zeggen. En dan krijg je iets heel anders. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik dacht wel over iets heel anders. Want aankomende zaterdag is een bijzondere dag. Namelijk Burendag. En dat vier je natuurlijk met...
1: De buurtjes!
0: Precies, met de buurtjes. En in onze regio worden er allerlei activiteiten georganiseerd. En wat dacht je dan bijvoorbeeld van Sliedrecht? Daar zijn onder meer spelletjesochtenden, buurtbarbecues en koffiemomenten om elkaar te ontmoeten. En in Zwijndrecht zijn er verspreid door de weken activiteiten voor jong en oud. We houden het nog een klein beetje geheimzinnig. Zodat je natuurlijk lekker gezellig naar...
1: De buurtjes!
0: Kan gaan natuurlijk. En ook in Papendrecht zijn er verschillende activiteiten, zoals een muzikale en ook een sportieve dag bij de Spiegeltent Fortuna en een open dag bij Scouting van Brederode. Wie al weet wat er precies in zijn of haar buurt te doen is, kan terecht op de website van Burendag. En dan doe je misschien wel koffie met...
1: De buurtjes!
0: Ik kon dat niet laten. Ik heb hem expres eruit geknipt en ook expres zo gedaan, zodat ik hem heel vaak kan draaien. Want eigenlijk zijn...
1: De buurtjes!
0: Soms net beter dan een verre vriend. Of was het nou andersom? Geen idee. Maar hoe het precies zit, dat zien we zo meteen wel. En dat zien we ook aankomende zaterdag. Net als het weerbericht krijg je zo meteen ook van mij. Maar eerst Deens cultureel erfgoed. Ik heb het over niet aqua, maar over Toybox. En hier zijn ze dan. Precies. Roep maar mee. Oh, yeah.

0: Will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
2: Dit is toch goud, hè? We zijn helemaal knetter.

Sorry voor iedereen die het nummer inmiddels helemaal scheidsteld is. Baila de Gasolina van Even Serieus. Volgens mij was het nummer ook verbannen bij de Zwarte Cross, dacht ik uit mijn hoofd gezegd. Omdat ze het nummer zo beu waren, de organisatie. Maar wat dacht je ervan? Ze hadden er gewoon scheid aan, die heren van Even Serieus. En dat snap ik ook al. Dat zij denken, Even Serieus, kunnen wij niet onze grootste hit dan spelen? Maar ze hebben het toch volgens mij wel gedaan. En het dak gaat er toch iedere keer weer af, hoe vaak je dit nummer ook hebt gehoord. Ik denk dat als je me wakker maakt, dat de tekst één op één mee kan zingen. Net als van het volgende nummer. En ook het dansje erbij. Van de kabouterdans, kabouterplop. Dan neem ik je weer terug mee naar de zero's. Naar een beetje mijn jeugd. Dat we ook ontelbare keren de kabouterdans hebben gedaan. En straks gaan we ook nog rocken met Michael Jackson. En ook Justin de Wild staat voor je klaar. En ook het laatste nieuws uit de regio komt er natuurlijk ook gewoon voor je aan. Want dit is natuurlijk Uurtje Max, maar dan in de Amazing afscheidmaand. En we maken hem samen amazing. Met ook de muziek die dus voor je klaar staat.

Ik dacht, ik doe het eens andersom. Je hoorde net Cheerio Justin de Wild, want volgende week is het zover. Dan zeg ik datzelfde woord. Excuses, ik kan nog een klein stukje pizza. Maar daar ga ik je niet te veel bij lastigvallen. Wel met

0: het laatste nieuws uit de regio. Want de Merwedebrug in de A27 gaat deze donderdagavond tot en met maandagochtend 5 uur dicht. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door een lichtere laag. Verkeer moet omrijden en kan vooral vrijdag tot een uur extra reistijd hebben. Fietsers kunnen wel over de brug. Het eerste zomerprogramma Senioren in Papendrecht was een groot succes. Dit schrijft het Contact Klaroen. Sterk Papendrecht organiseerde van 11 juli tot en met 3 september activiteiten om senioren actief en verbonden te houden. Onder meer sporten, fotografie, filmavonden en jeu de boule kwamen voorbij. Blokkeer alvast donderdag 24 tot en met zondag 27 juni in je agenda voor volgend jaar. Want dan is volgens het Kompas Sliedrecht de nieuwe editie van het Baggerfestival Sliedrecht. 4 dagen lang zijn er dan activiteiten rondom baggeren, waterbouw en er is feest. De organisatie verwacht dan zo'n 35.000 bezoekers te mogen verwelkomen en is op zoek naar sponsoren. En sportnieuws. ASWH-verdediger Ronan Olivace is opgeroepen voor de nationale ploeg van Sint Maarten. En dat meldt het weekblad De Brug. Hij speelt met de Swaligans 4 Nations League wedstrijden in 10 dagen. De eerste wedstrijd op het programma is maandag tegen Belize. Sint Maarten hoopt zich dan te kunnen handhaven in de B-divisie daarvan. En dan nog het weer. Donderdag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het weekend verloopt overwegend droog met overdag. Temperaturen tussen de 19 en de 22 graden is het helemaal niet verkeerd hoor. En dit was dan het nieuws uit de regio voor deze keer. Lees meer via streekomroep56.nl. Volg onze socials. En anders gaan we gewoon proosten op dat heerlijke weer zaterdag met...
1: De Beertjes!
2: Dit is de Amazing...
3: Oude Maasweg, kwart voor drie.
2: Amazing afscheidsmaand van Uurtje Max. Omdat een afscheid ook een feestje mag zijn.
4: Ik wil eventjes lekker dansen.

En mocht je nou in de buurt van Kopenhagen zijn en toevallig ook weet waar mijn huis woont, nou, dan krijg je gewoon koffie uit Ma Beker natuurlijk. Flauw, ik hoor iemand heel hard lachen. Ja, ik was er lekker op aan het broeden. Net als het volgende, want zo'n 7000 mensen bezochten dit weekend de 6e editie van het Lammetjeswielfestival in Alblasser. Volgens het contact Klaroen traden onder meer Jan Smit en Outsiders op. Het dak ging er echt af. De organisatie ziet graag een nieuwe editie, maar door de geplande bouw op het Zuiderste toekomst allerminst zeker. En daar zoeken ze volgens mij ook nog sponsoren. Dus steun de lokale initiatieven en de festivals. En ik zou gewoon eventjes zelf kijken als je ze een onder de riem wil steken in de vorm van een bijdrage. Net als het volgende, ook een mooie bijdrage. Dat is de kalender van fijnedagvan.nl. Een bijzondere dag op het programma, zoals elke editie. En dit keer, Internationale Dag van de Gebarentaal. Ja, daar word je even stil van. Want volgens de Wereldbond voor is doventolk ontzettend belangrijk, omdat er wereldwijd zo'n 72 miljoen doven zijn. En ook zo'n 300, ja echt waar, 300 gebarentalen. En om te nadrukken hoe belangrijk gebarentaal is, ondanks alle digitale mogelijkheden van tegenwoordig, is dus deze dag in het leven geroepen. Elk jaar weer op 23 september. En anders hopelijk volgende week genieten van het Lammetjeswielfestival in Alblasserdam. Dak ging eraf, dat is dolletjes met ruim 7000 bezoekers. En misschien, weet ik niet wat voor muziek er allemaal. Misschien een trompetje erbij. Maar ik denk niet Zak Noël, Selfie en Sean Paul. Of Gio, Keizer en Freddy Moreira. Zo meteen ook in de aanmeesting afscheidsmaat van Uurtje Max.

En dan hebben we meteen onze workout gehad met Gio Keizer en ook Freddy Morera. Het is de amazing afscheidsmaand van Uurtje Max, de één na laatste uitzending. Volgende week alweer de laatste. En dan denk je misschien, goh Max, ga niet weg, blijf bij mij. Ik hoor het je denken, maar helaas, ik ga toch echt volgende week de allerlaatste maken. Maar heb ik nog een paar platen voor je klaarstaan. En dit is er sowieso eentje in de categorie. Daar zet je Volumia voor omhoog. En dan zeg je ook geen Xander de Buissonnier tegen. Dus en ook nog Linda Rose Jessica. Die laat hij achter in ademnood. En dat alles tot de klok van 6, 9 of 11 uur.

0: blijft toch ook amazing, hè? Eigenlijk de ultieme amazing 90s vibe. Linda, Roos en Jessica. Ze hadden ook nog alles op, maar het werd toch uiteindelijk ademnood. Want ja, je kan bijna ademnood krijgen om het feit dat ik dus volgende week voor het allerlaatst te horen ben met Uurtje Max. Wees gerust. Oh, inderdaad. Daarna houdt het gelukkig nog niet op. Want dan is er ook nog gewoon de vertrouwde muziekmix van Uurtje Max. Maar dat is zorg voor oktober tot december. Maar eerst nog die laatste aflevering. Die is dus volgende week zelfde tijd, zelfde zender. En dat kunnen we eigenlijk ook zeggen over... Over...
1: De buurtjes!
0: Precies, de buurtjes. Of in dit geval de buurman Koos van Wijngaarden. Die staat te trappelen om je weer te trakteren op een muzikaal boeket. 2 uur lang op Aalst Radio en Drechtstad TV. Wat het thema gaat worden, dat is altijd maar weer een verrassing en een grote vraag. En anders word je ook verrast door fijne muziek, laatste nieuws uit de regio, verhalen in de avond. Of zoals de waard is om je vrijdag goed af te trappen, zou ik wel bijna kunnen zeggen. En deze laatste plaat, die is voor jou, luisteraar, maar ook voor jou. Fijn dat je er nog bent. En ik meen het echt uit de grond van mijn hart. We gaan volgende week afscheid nemen. We gaan volgende week wel misschien zwaaien met zakdoekjes. Maar in dit geval, je bent de best. Dat meen ik echt. Ook jij, beste luisteraar. Ik wil je heel graag welkom heten volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender bij Uurtje Max. Dit is Tina Turner. Hi.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft het af. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden. Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duin onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luister kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. De staat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken, maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoi! Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Welkom bij de show die de late avondshow heet. Donderdagavond 24 september. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We praten met beeldend kunstenaar Dwight Harold Marika over zijn werk en zijn bijzondere plek in de hedendaagse kunst. Joost Kieviet komt met zijn column Meer Boeren. En we spreken met Charlie Andriessen, dirigent van het Rotterdams Orkest voor Volwassenen, over muziek en zijn veelzijdige muzikale carrière. Dit alles en nog veel meer straks, nu eigenlijk, in dit programma. Dit is Greenfield & Cookware uit 1972. Mijn naam is Norbert Ketting en veel plezier met de late avond.

strelen je oortjes, zou Alfred Blokhuizen zeggen. En dat doen we ook. Hè. Prachtige muziek, Greenfield en Cook was dat. Dit is Michael Jackson en Sida Carroll met I Just Can't Stop Loving You. En daarna heb ik Madonna voor je met Don't Cry For Me Argentina uit 1997.

0: Een echte klassieker uit de musicalwereld. Don't Cry For Me, Argentina. Een nummer over afscheid, herinneringen en het loslaten van wat achter je ligt. Dat was een versie van Madonna. We gaan snel naar Tere Cox, want die heeft een interessante gast. Dat is Dwight Harold Marika.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met Dwight Harold Marika, kunstenaar in Vlaardingen. Welkom Dwight.
3: Goedendag.
2: Dwight, wanneer is dat bij jou begonnen? Dat begon te kriebelen van ik wil iets kunstzinnigs doen.
3: Heel vroeg. Ik denk gewoon vanuit mijn jeugd. Gewoon vanuit het knutselen. Dingen uit elkaar slopen. Dingen proberen te maken.
2: Ja. Want slopen is wel bij veel mensen in hun jeugd aan de orde. Maar in elkaar zetten en misschien wel op een andere manier. Bij jou was het toch anders dan alleen slopen, denk ik.
3: Uiteindelijk. Ik wou gewoon weten hoe het van binnen eruit zag en hoe het werkte.
2: En wanneer ging je voor het eerst iets met kunst doen?
3: Ik denk toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen begon ik met schilderijen te maken. Hele abstracte schilderijen van kaarsvet. Na de kerst had je altijd heel veel kaarsen over. Nou, die ging ik dan verzamelen en scheiden op kleuren. Dan ging ze opnieuw smelten. En daarmee maakte ik dan schilderijen. En uiteindelijk liep het zo een beetje uit de hand dat ik in de schuur een klein ateliertje ben begonnen.
2: En wat waren de reacties om jou heen? Over wat je maakte?
3: Ja, gewoon leuk. Iets van leuk. Ja, je bent gewoon lekker bezig. Experiment. Ja,
2: dus het waren wel een soort 3D-schilderijen. Want kaarsvet, dat hoopt zich natuurlijk op.
3: Ja. Dus je hebt wel een soort relief, krijg je. Dus het was al... Ja, het was voor mij... In mijn ogen was het echt heel vernieuwend. Want ik had het natuurlijk nog nooit gezien. En
2: heeft die werkwijze zich ook voortgezet later... dat relief maken in een soort schilderij?
3: Ja, zeker weten. Uiteindelijk laat ik in Vlaardingen werken zien... die eigenlijk ook gemaakt zijn van verf. Alleen, ja, verf hoef je niet te smelten. Dat is gelijk al vloeibaar. Dus wat ik in mijn jeugd ben begonnen is op een hele vreemde manier... ben ik nu nog steeds mee bezig, bijna 40 jaar later.
2: En het boeit je nog steeds?
3: Ja, het boeit me elke dag.
2: En gaat het dan om het proces? Of wil je iets duidelijk maken? Of ben je op zoek naar een resultaat?
3: Ja, misschien wel alle drie. Maar voornamelijk het proces. Ik ben voornamelijk op zoek naar de manier waarop ik mijn ideeën, mijn denkbeelden kan uiten.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom denk jij dat jouw werk zo gewaardeerd wordt?
3: Ja, kijk, ik probeer helemaal autonoom te zijn, helemaal vrij te zijn. Dus ik probeer mezelf niet te vergelijken met andere kunstenaars. Maar ja, kijk, als ik één ding kan zeggen, ik stop gewoon mijn hart en mijn ziel erin. Er wordt heel veel nagedacht en heel veel geëxperimenteerd.
2: En wat denk je dan? Wat gebeurt er in jouw hoofd, Bart?
3: In mijn hoofd? Als ik aan het werk ben, dan werk ik meestal 3-4 uur achter elkaar. En dan ben je heel geconcentreerd bezig met iets waar je ook heel erg geconcentreerd bij moet zijn. Dus om mijn werk te maken moet je heel veel geduld hebben. Nou, tijdens die lange geduldsessies kan ik dus eigenlijk nadenken over wat de natuurkunde aan het doen is. Nadenken over wat er in de wereld gebeurt. Ik kan lekker luisteren naar lectuur, alles. Dus tijdens het werken heb ik heel veel tijd om na te denken, maar ook te luisteren.
2: Dat klinkt heel relaxed, moet ik zeggen.
3: Ja. Want als je de tijd hebt, dan kan je dus echt luisteren en echt nadenken.
2: Dat is met zien eigenlijk ook, hè? Als je de tijd hebt om te kijken, dan zie je pas echt dingen.
3: Klopt.
2: Ja, mooi. Nou, tot slot. Er is een tentoonstelling in Museum Vlaardingen. Daarover een andere keer. Maar voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor deze kennismaking. Kunstenaar Dwight Harold Marika. Dank je wel.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

You look perfect tonight. Dat was Perfect uit 2017 van Ed Sheeran en Beyoncé. En wat een prachtige avond is het vanavond. Dat lijkt wel een beetje zomer nog. En daarvoor hoorde je onze Hollandse Franse, of onze Franse Hollandse, hoe je het maar zeggen wil, de zanger Dave met Du Café du Chien Swan uit 1976 hoorde je. Zometeen een column van Joost Kiewiet. En daar heeft het over meer boeren. Nou, dat druist tegen alles in wat er geadviseerd wordt volgens mij. We gaan straks naar hem luisteren. Eerst een beetje blues. Santana, Carlos Santana met Johnny Lee.

0: Meer boeren, dat zou ik graag zien. Ja, meer boeren, dat zou mooi zijn. Ik ben nogal eens kritisch over de landbouw. Vooral over de vervuiling van het water met bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Dan krijg ik soms via sociale media de wind van voren. Met scheldwoorden als boerenhater. En Joost Kieviet wil alle boeren weg hebben. Nee dus, het tegendeel is waar. Graag meer boeren wat mij betreft. Maar de realiteit is een andere. Het worden er steeds minder. Toen ik geboren werd waren er ongeveer 410.000 boerenbedrijven in ons land. In 2025 waren dat er nog 49.459. Een afname van 88% tijdens mijn leven. Steeds minder boeren dus. En die ontwikkeling gaat nog door. Dat verschijnsel is niet uniek voor boerenbedrijven. We hebben dat bij meer beroepsgroepen gezien. Ik ben opgegroeid in een dorp van minder dan 1000 inwoners. Er waren 2 kruideniers, 2 bakkers, een slager, een groenteboer, een melkboer en nog een aantal andere kleine zelfstandigen. Die zijn allemaal weg. Supermarkten kwamen er. En nu is het dorp ook te klein voor een supermarkt. Een paar familieleden van me hebben nog lang geprobeerd om de laatste supermarkt overeind te houden. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De kleintjes worden opgeslokt door de grote. En die worden steeds groter. Datzelfde zien we ook in de landbouw. Bedrijven zijn nu 5 keer groter dan in mijn jeugd. Is dat erg? Dat kun je je afvragen. Het zijn in ieder geval de feiten. En iedere boer die moet stoppen heeft zijn eigen verhaal. Soms zal het een bevrijding zijn en de weg naar een makkelijker leven. Soms zal het een persoonlijk drama zijn om het bedrijf waar je ouders en grootouders aan hebben gebouwd op te moeten geven. In mijn vroegere werk heb ik zelfmoorden meegemaakt die daar zeker mee te maken hebben. Een treurige toestand. Boeren verdwijnen dus, net als slagers, bakkers, melkboeren, schoenmakers en heel veel andere kleine zelfstandigen. Opgeslokt door grote en sterke bedrijven of overbodig geworden. De prijs van de vooruitgang zou je kunnen zeggen. Toch is er een verschil tussen boeren en al die andere bedrijven. Een boer was natuurlijk altijd bezig om een boterham te verdienen voor zijn gezin, net als de schoenmaker. Maar die boer zorgde tegelijkertijd voor het landschap. Onbedoeld en onbetaald. Maar het gebeurde wel. Landbouw en natuur waren synoniem met elkaar. Natuurgebieden waren er wel, leerde ik achteraf, maar niet waar ik opgroeide. Boerenland was natuur. En dat was vanzelfsprekend. Weilanden stonden vol met bloemen en wemelden van de vlinders, bijen, zweefvliegen en andere insecten. Weidevogels waren er volop. Kieviteieren eten was geen enkel probleem. Boerensloten zaten vol met leven. Alles buiten het dorp was natuur. En in het dorp, daar waren zoveel huismussen dat de lokale graanhandelaar een stuiver gaf voor 2 pootjes van een huismus. Een bron van inkomsten voor de jeugd. Ik had ontdekt waar die graanhandelaar de pootjes weggooide in zijn achtertuin. Verzamelde ze daar en leverde ze later aan de voordeur weer af. Een soort kringloop zou je kunnen zeggen. Met de boeren verdwijnt ook de boerennatuur. Ze onderhouden nog steeds het landschap, maar de natuur is daaruit verdwenen. Boerenlandvogels zijn zeldzaam geworden. De bonte weilanden zijn monoculturen geworden van hoog productieve grassoorten. Natuurbeschermers spreken van grasveld. Het leven uit de boerensloten is zo goed als verdwenen. Je vindt er nu een cocktail van landbouwgif en meststoffen. Er is geen plaats meer voor natuur. Het inkomen van de resterende boeren vereist maximale opbrengsten en zoveel mogelijk beperking van de kosten. Schaalvergroting, mechanisatie en inzet van chemische middelen namen een vlucht. De opbrengst in kilo's steeg tot grote hoogte. Over kwaliteit van producten zal ik het nu niet hebben. De kwaliteit van onze leefomgeving en de natuur raakte in een diep dal. Gelukkig ontstond er ook een tegenbeweging. Biologische boeren en andere vormen van landbouw komen op. Ze zien in dat ze op een doodlopend spoor zitten en gaan het anders doen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs in de politiek. De opkomst van de BBB. Ze weten half Nederland ervan te overtuigen dat ze er voor de boeren zijn. Ze gaan dwars voor de landbouwtransitie liggen. Onze nationale driekleur hangt overal ondersteboven in het landschap. Ze verkondigen dat degenen die de landbouw willen hervormen, alle boeren weg willen hebben. No farmers, no food. Hervormers binnen en buiten de sector worden overschreeuwd. Maar wacht eens even. Dat betekent het doorzetten van de tendens van verdwijnende boeren. Slagers, bakkers, melkboeren werden supermarkten. En daarna internationale ketens van supermarkten. Boeren worden superboeren. En daarna, dat kun je zelf wel invullen. Mensen, laat je niet voor de gek houden. Ik wens in ieder geval ons meer boeren en meer boeren natuur.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Terugwerkende kracht, ben ik fan. Ben ik fan van Benny Nijman. Mooi zijn alle vrouwen uit 1997. Ik had hem nog niet eerder gehoord, dat liedje. Dit is Ultra Fox Vienna uit 1981.

0: We gaan naar Theo Cox en die heeft hier te gast in de studio Charlie Andriessen, dirigent Rotterdams Orkest voor Volwassenen.
1: We gaan kennis maken met Charlie Andriessen, dirigent, muziekdocent en nog veel meer. Welkom Charlie.
2: Dank je.
1: Charlie, je doet nog veel meer in de muziek. Mag ik zeggen dat muziek eigenlijk jouw leven is?
2: Zeker. Ik ben ten alle tijde bezig met muziek. Op zoveel mogelijk verschillende manieren. Vaak gecombineerd met educatie, want dat vind ik de leukste combinatie.
1: En op welke manieren dan nog meer? Ik had al gezegd, inderdaad, muziekdocent, dirigent.
2: Dirigent, muziekdocent. En dat, meestal kan je het wel ergens daarbinnen passen. Maar dat doe ik op heel veel verschillende manieren. Dus ik geef vaak vioolles, maar ik doe niet alleen vioolles. Ik stel me overal voor open. Ik heb ook een keertje 3 maanden fluitles gegeven. Ik speel helemaal geen fluit, maar heb ik toch gedaan. Het is gewoon een leuk avontuur waar ik dan instap. En dat vind ik leuk.
1: Nou, dat klinkt geweldig. Dus je houdt al van een uitdaging.
2: Zeker.
1: Van jongs af aan?
2: Wel met muziek altijd bezig geweest. Maar ik heb niet altijd gedacht dat ik ook de muziek in zou gaan later. Dat kwam eigenlijk pas toen ik 16 was, bijna 17. Toen ging ik pas voor het eerst echt in een orkest spelen. En toen ging het balletje heel snel rollen. Ik zag die dirigent aan het werk voor dat orkest. En ik weet niet waarom, maar binnen 6 weken dacht ik, dat lijkt me leuk.
1: En welk instrument bespeelde je toen?
2: Toen speelde ik viool in het orkest.
1: Ja. Wauw. Maar je wilde wel graag de regisseur van dat orkest zijn, als in de dirigent.
2: Ik had nog niet eens dat ik dacht, ik wil heel graag de leiding nemen. Maar ik zat in dat orkest en toen hoorde ik ook allemaal pauken en trompetten. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Maar in mijn hoofd wou iedereen dat, elk instrument. En toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Maar als je nou dirigent bent, dan speel je eigenlijk elk instrument. Nou is dat natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. En ik ben later gewoon ook alle instrumenten gaan spelen. Want dat kon best, dat wist ik toen nog niet. Maar dat kan gewoon, moet je gewoon doen. Maar toen was ik al begonnen met dat hele dirigeren. En dat bleek ik eigenlijk hartstikke leuk te vinden.
1: Ja, met als dirigent moet je natuurlijk wel alle partijen kennen.
2: Zeker. Nou hebben we daar natuurlijk heel handig dan een partituur voor, waar je gewoon alle partijen voor je ziet. Maar je moet wel weten ook hoe elk instrument een beetje werkt. Wat zijn nou de specifieke uitdagingen? Zeker als je met amateurs werkt natuurlijk. Professionals, die doen het gewoon. En dan hoef je alleen maar met de grote lijnen bezig te houden van de muziek. Maar zeker als je met amateurs werkt, is het echt wel handig als je van elk instrument snapt, wat nou de struggles zijn voor zo'n speler. Of wat er mooi is aan dat specifieke instrument.
1: Heb je vooral gekozen voor amateurorkesten.
2: Ja.
1: Wat is daar zo mooi aan? Want je had natuurlijk ook kunnen gaan voor professionals.
2: Zeker. Maar zoals ik zei, is voor mij mijn favoriete combinatie is muziek en educatie. Ik vind lesgeven heel erg leuk. Ik vind muziek heel erg leuk. Maar als dat samenkomt, vind ik het allerleukste. En als je dirigent bent van een amateurorkest, dan ben je eigenlijk voor de helft gewoon docent en voor de helft dirigent. Want je kan wel gewoon alleen bezig zijn met de muziek, maar je moet toch vaak de spelers ook even op weg helpen, want dat zijn amateurs. En juist die combinatie, dat vind ik zo vreselijk leuk om te doen. Want dan zie je toch echt blije gezichten als het mensen weer eens iets nieuws gelukt is, of als ik wat nieuwe informatie over ze uitstrooi. Daar geniet ik van.
1: Jij bent ook de verbindende factor natuurlijk. Nou had je het net over jouw eerste instrument is een viool. Stel voor iemand meldt zich aan met een viool voor mijn verjaardag gekregen. Ik wil daar wat mee doen. Kan je van scratch beginnen of moet je toch wel een basis hebben?
2: Nee, je moet wel een klein beetje een basis hebben. Nu hebben we wel in het orkest ingebouwd dat er verschillende niveaus zijn. Dus er is wel wat doorgroeimogelijkheid, zal ik maar zeggen. Maar je zal toch zien dat de meeste mensen in ieder geval minimaal 1 jaar dat instrument al hebben bespeeld en dan ook echt les hebben voordat ze in een orkest mee kunnen doen.
1: Dan wil ik het toch even noemen. Je bent ook dirigent van ROFVA, Rotterdams Orkest voor Volwassen Amateurs.
2: Zeker.
1: Dat is in de regio Rotterdam. Wat brengen jullie?
2: Wij spelen allemaal symfonische muziek. En zoals de titel al zegt, het is echt een amateurorkest voor volwassen amateurs. Maar het is redelijk uniek in deze regio wat betreft het niveau. Er zijn heel veel amateurorkesten in Rotterdam. En veel spelen ook symfonische muziek. Anderen spelen misschien meer filmmuziek. Maar wij zijn de enige die wat lager zitten in het niveau. Zodat je als amateur als het ware door kan stromen in dat orkest. Als je dat zou willen. Je bent beginner, dan kom je bij ons binnen. Dan kan je eventueel, als je heel hard oefent, flink doorgroeien en ook weer uitstromen naar een van die volgende orkesten, zodat het daar een beetje op aansluit, als het ware.
1: Ik wil je heel hartelijk bedanken, Charlie Andriessen, voor het inkijkje in het dirigentschap. En je bent dirigent van onder andere het Rotterdamse Orkest voor Volwassen Amateurs. Dank je wel.
0: En ook graag wil ik jou bedanken, Tere Cox, voor jouw bijdrage vanavond hier in de late avond. We gaan eruit. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Kijk eens op www.delateavond.nl. Morgenavond zijn we er weer. Dan zijn we er met Alfred Blokhuizen. Ook weer met de prettige muziek en de mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Tot dan.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Annelies van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderijen overrasseld werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerk onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerk onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en